0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit
2: 1975. In maart wordt een gijzelingspoging op koningin Juliana verijdeld. En minister Jan Pronk wordt na een autobotsing nabij Nunspeet aangehouden in verband met het rijden onder invloed. Tietjin wint in Stockholm het Eurovisie Songfestival met Dingedong. Tot op

0: Prinses Christina verlooft zich met Jorge Guillermo.
1: Daar, in de stukzaal van het paleis, kwamen ze oog in oog te staan met de twee verstekelingen. De nu 28-jarige prinses Christina en een jonge man die, zoals even later zou blijken, sedert kort de verloofde is van de prinses.
2: Het is voor mijn man en mij met grote vreugde dat we vandaag de verloving van onze dochter Christina aankondigen met de heer George Guillermo. We hebben heel veel vertrouwen dat het een heel gelukkig huwelijk zal worden.
0: En hoe zat het met de muziek in 1975? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nana's Book of Songs van Nana Mouskouri. Nummer 2 Het gebeurde in het Westen van Ennio Morricone. En nummer 1 Vroeger of Later van Robert Long.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militair en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 11 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1988, januari. In Nederland treedt de nieuwe mediawet in werking. In deze mediawet is onder meer bepaald dat de regionale omroepen, die thans nog onderdeel zijn van de NOS, zelfstandig verder gaan. Verder is vanaf 1 januari het facilitair bedrijf van de NOS verzelfstandigd als Nederlands Omroep Productiebedrijf, het NOB. Verder begint ook het commissariaat voor de media met haar werkzaamheden. Februari. Bij de Olympische Winterspelen te Calgary, Canada, wint schaatster Yvonne van Gennep goud op de 5000 meter. Daarmee komt haar totaal op 3 gouden medailles tijdens deze Spelen. April. De politie arresteert Ferdi Elzas, de moordenaar van AHOLT-topman Gerrit-Jan Heijn, en vindt op zijn aanwijzingen het stoffelijk overschot van Heijn in de bossen bij Renkum. 14 april. Het einde van de Sovjet-bezetting van Afghanistan is een feit. Mei. PSV wint in Stuttgart de Europa Cup voor landskampioenen door het Portugese Benfica te verslaan na strafschoppen. Juni. Nederland wint in München het EK voetbal door in de finale de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Doelpuntenmakers zijn aanvoerder Ruud Gullit en topscorer Marco van Basten. Lekkere muziek in 1988. Album top 3 zag er als volgt uit. Toto met The Seventh One op nummer 3. Sting, Nothing Like the Sun op nummer 2. En Fleetwood Mac, Tango in the Night op nummer 1. We're legends and memories.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militaire en defensiematerieel naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

0: 10 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Tweede Pinksterdag in mei. In Geleen wordt het eerste Pinkpopfestival gehouden. Juni. Het driedaags Holland Festival of Stamping Ground 1970, beter bekend geworden als Holland Pop Festival, begint rondom de Kralingse Plas in Rotterdam. Juli 1970. De Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk voor de Nederlander Joop Zoetemelk. Zuid-Molukkers pogen vergeefs de Indonesische ambassadeur in Wassenaar te ontvoeren, waarbij een politieagent het leven laat. En in Amsterdam wordt de Nederlandse middenstandspartij opgericht door 3 eigenaren van groothandels. Ze willen een drastische inkrimping van de overheid, bestrijding van wanorde en anarchisme en een ministerie voor de middenstand. En als gevolg van een overdosis slaappillen raakt de Amerikaanse gitarist Jimi Hendrix in een coma, waarna hij in zijn eigen braaksel stikt. November. Het zendschip van Capital Radio strandt op de kust bij Noordwijk. En het hoogste punt is bereikt van de North Tower van het World Trade Center in New York. En de Haagse band Shocking Blue scoort een internationale nummer 1 hit met Venus. En dan wat korte nieuwsfeiten uit 1970. Top Op wordt voor het eerst uitgezonden met Ad Visser. Art Schenk wordt wereldkampioen schaatsen. En de 13 miljoenste Nederlander is een feit.
2: Feel good favorites from music's finest era on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. In de gemeente Neder-Betuwe is gisteravond opnieuw onrust ontstaan rond een AZC-protest. Terwijl het in Opheusden rustig bleef door een zware politieaanwezigheid, trokken in het nabijgelegen Kesteren honderden demonstranten de straat op. Daar werd op grote schaal zwaar vuurwerk afgestoken naar de hulpdiensten. Om de rust te herstellen zette de politie rond 8:15 de ME in om het gebied schoon te vegen. En onderzoekers in Kenia hebben ontdekt dat olifanten specifieke planten opzoeken als geneesmiddel. Zodra een groepslid kwakkelt, gaan de dieren gericht op zoek naar gewassen die helpen tegen specifieke kwalen, zoals buikpijn. Die medicinale planten delen ze daarna met hun zieke kalfjes. Wetenschappers willen het gedrag van de olifanten nu op beeld vastleggen om meer te leren over deze bijzondere vorm van zelfmedicatie. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Met 10 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. November. Bij het opnieuw opstarten van een naftakraker bij DSM in Geleen ontploft deze aan de gevolgen van het breken van een leiding in de compressieeenheid. 14 medewerkers vinden de dood en 109 medewerkers raken gewond. Begin december. Een groep Zuid-Molukse jongeren kaapt een trein vlakbij het Drentse dorp Bijster.
2: 7 dagen na de kaping door Zuid-Molukse jongeren stond tussen Bijlen en Hogeveen nog steeds die trein van de Nederlandse spoorwegen verloren in het land. Van het begin af aan heerst er grote activiteit van de zijde van Rijkspolitie, marechaussee en mariniers die het gebied rond dat stukje spoordijk van de buitenwereld afgesloten hielden. Op dat ogenblik lagen er al 2 doden langs de spoorlijn. De machinist en een passagier die door de kapers waren doodgeschoten.
1: Na bemiddeling door ingenieur Manu Sama en mevrouw Somukil geven de Molukse gijzelnemers in Bijster zich over. De resterende gijzelaars komen met de schrik vrij. TAF gaat zich weer toeleggen op de productie van vrachtwagens. De divisie personenauto's in Borne wordt verkocht aan Volvo, die de productie van de DAF 66 voortzet als Volvo 66. Juni 1975. De autogordel dragen wordt verplicht in Nederland. En van 29 juli tot en met 15 augustus is er sprake van een recordlange hittegolf in Nederland.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. In de gemeente Neder-Betuwe is gisteravond opnieuw onrust ontstaan rond een AZC-protest. Terwijl het in Opheusden rustig bleef door een zware politieaanwezigheid, trokken in het nabijgelegen Kesteren honderden demonstranten de straat op. Daar werd op grote schaal zwaar vuurwerk afgestoken naar de hulpdiensten. Om de rust te herstellen zette de politie rond 8:15 de ME in om het gebied schoon te vegen. En onderzoekers in Kenia hebben ontdekt dat olifanten specifieke planten opzoeken als geneesmiddel. Zodra een groepslid kwakkelt, gaan de dieren gericht op zoek naar gewassen die helpen tegen specifieke kwalen, zoals buikpijn. Die medicinale planten delen ze daarna met hun zieke kalfjes. Wetenschappers willen het gedrag van de olifanten nu op beeld vastleggen om meer te leren over deze bijzondere vorm van zelfmedicatie. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Oldies. Zender waar je ook bent, wat je ook doet, de klok rond. Golden Oldies Radio. Jouw Oldies zender waar je ook bent, wat je ook doet, de klok rond.

0: It's 10 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, januari. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland treden toe tot de EEG. En het komisch duo Peppi en Kokkie verschijnt voor het eerst op de Nederlandse televisie. April. In een zware storm wordt het zendschip Noordermie van Radio Veronica op het strand bij Scheveningen geworpen. Het schip komt muurvast te zitten. Pas op 18 april kan het worden vlotgetrokken. De storm, met af en toe een orkaankracht, richt ook grote schade aan in het Westland. Op 4 april de opening van het World Trade Center in New York. In 1973 vindt er een autorij plaats met noviteiten.
2: Nog met de nummerborden van de fabriek en glanzend gepoetst rijdt deze auto door Amsterdam. Het is het jongste model van Fiat, de 126. Een typische stadswagen, hier op weg naar de RAI. Op deze tweejaarlijkse tentoonstelling van personenauto's werd de 126 voor het eerst in Nederland gepresenteerd. De auto, die slechts 3 meter lang is, is van binnen ruim genoeg voor 4 personen. De wagen is uitgerust met een 2-cilinder motor van 600 cc... die voor een topsnelheid van 105 km per uur kan zorgen. De belangstelling voor deze 126 was bijzonder groot. En dat is niet onbegrijpelijk voor wie weet dat de prijs...

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Premier Rob Jetten heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Jetten reageerde fel op de wens van Trump om het internationaal strafhof op te doeken. Jetten zei: handen af van het strafhof en onze internationale rechtsorde. Amerika erkent het hof in Den Haag niet en noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Minister David van Wil van Justitie legt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. En honderden studenten hebben gisteravond in Delft met een grote fietsoptocht gedemonstreerd tegen de onveiligheid op straat. Aanleiding voor het protest zijn meerdere recente geweldsincidenten rond natuurgebied de Delftse Hout, waarbij vrouwen tijdens het fietsen werden mishandeld en aangerand. Studentenverenigingen hebben de actie op touw gezet. Ze kozen bewust voor een protest per fiets, omdat de slachtoffers eveneens op de fiets zaten toen ze werden aangevallen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog weinig tot niets aan de hand deze vrijdagochtend op de weg. Wat wel opvalt is de A15 Rotterdam Europoort. Bij de Schuurhofbrug is maar één rijstrook, althans alleen maar de vluchtstrook, beschikbaar. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 10 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Nog een paar korte nieuwsfeiten van het jaar. SBS6 begint met haar uitzending in 1995. De NATO-bombardementen tegen de Servische posities begint in Bosnië. Veronica verlaat het publieke bestel en begint aan haar commerciële avontuur. De Sony PlayStation wordt op de markt gebracht in Amerika. Oktober. O.J. Simpson wordt door de jury onschuldig bevonden aan dubbele moord. Door een modernisering van het telefoonnetwerk bestaan alle Nederlandse telefoonnummers vanaf deze datum uit 10 cijfers. November 1995. Premier Yitzhak Rabin wordt getroffen door een kogel van een extreemrechtse Israëli. Hij sterft later in het ziekenhuis op de operatietafel. December. Met de ondertekeningen van de akkoorden van Dayton in Parijs wordt de Bosnische oorlog beëindigd. Frankrijk wordt lamgelegd door een algemene staking van spoorwegpersoneel en andere ambtenaren tegen herziening van het pensioenstelsel en andere bezuinigingsmaatregelen. Het spoor, de metro van Parijs en de posterijen liggen plat tot het pensioenplan op 15 december wordt ingetrokken. Het Bosman-arrest van het Europese Hof van Justitie schept nieuwe verhoudingen in de voetbalwereld. Voetbalprofs mogen voortaan, na het verstrijken van een contract, transfervrij vertrekken. Dit komt hun marktwaarde aanzienlijk ten goede. En er was ook muziek in 1995. The Color of My Love van Celine Dion op nummer 3. Oker van Clouseau op nummer 2. En Strauss & Co. van André Rieu op nummer 1 in de albumtop 3 van dit jaar.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Premier Rob Jetten heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Jetten reageerde fel op de wens van Trump om het internationaal strafhof op te doeken. Jetten zei: handen af van het strafhof en onze internationale rechtsorde. Amerika erkent het hof in Den Haag niet en noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer blijkt dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. En honderden studenten hebben gisteravond in Delft met een grote fietsoptocht gedemonstreerd tegen de onveiligheid op straat. Aanleiding voor het protest zijn meerdere recente geweldsincidenten rond natuurgebied de Delftse Hout, waarbij vrouwen tijdens het fietsen werden mishandeld en aangerand. Studentenverenigingen hebben de actie op touw gezet. Ze kozen bewust voor een protest per fiets, omdat de slachtoffers eveneens op de fiets zaten toen ze werden aangevallen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke vertraging op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meer gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk met meerdere voertuigen. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel zo'n 10 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. En de A59 Zonzeel richting Den Bosch voor Hoijpolder een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: Hiermee verklaar ik de Vrijdag Experience voor geopend.

Het wordt gezien als een van de beste nummers ooit uitgebracht door Joe Jackson. Het nummer is trouwens twee keer uitgebracht. Eén keer in 1978, het debuut. Het was een klein succes. En in 1979, een jaar later, werd het pas het allergrootste succes. En het allergrootste hitje van Joe Jackson. Is he really going out with him? Beste radiovrienden, goedemorgen. Moet u aan het werk? Nou, schiet op, want het is net 8 uur geweest. En ik zeg een hele goede morgen. Welkom bij de Morning Memories op Golden Oldies Radio. Ja, het is begonnen. Ja, het is echt begonnen. De Friday Experience.

0: een of andere manier doet dit plaatje denken aan rock and roll. Ja, zeker wel. Alleen dit meisje wat het zingt, het zangeresje Kiki D, is eigenlijk een heel braaf lief meisje. Ze heeft ook een hitje gemaakt met, weet je het weer, met die brillen. Ja, Don't Go Breaking My Heart. Een duo, een duet met Elton John. Maar wel een mooi plaatje deze. I Got The Music In Me. Vrienden, welkom bij de Morning Memories hier op de Friday Experience. Golden Oldies Radio, het gouden oude station van Nederland. En de rest van de wereld. En in dit programma Morning Memories hebben we natuurlijk onze vaste rubrieken. U als vaste luisteraar weet dat vast. We stellen zo meteen een vraag aan ChatGPT. En die gaat, ik ga even kijken. Oh, dat is leuk. Gaat over eten. Ja, eten wat we allemaal lekker vinden. Maar waar we ons programma altijd mee beginnen, dat is de stelling van het uur.
1: De stelling van dit uur.
0: De vraag is...
1: Is het waar of niet waar?
0: Ja, wij gaan weer iets beweren en u mag erover nadenken of het waar is of niet waar. Onze bewering deze keer is... Een groep van mensen in Nederland die 65 jaar en ouder zijn... al die ouderen tezamen bezitten samen een bedrag aan spaargeld en bezit van... en nu komt het, 634 miljard euro. En wij vragen aan u, is die bewering waar of niet waar? U mag er even over denken, u mag erover praten met uw partner, met uw kinderen of met uw baas. U krijgt van ons zometeen een juiste antwoord hierop, of het waar is of niet waar. Al die oudjes van 65 jaar en ouder hebben samen 634 miljard. Veel hoor, hè? Kun je een leuk huisje verkopen, leuke boot. En dan kun je er ook nog 100 weggeven aan...

0: van Ronan Keating, beste vrienden. En ja, we staan nog even stil bij...
1: De stelling van dit uur.
0: We hebben de stelling van het uur. Wij beweren namelijk dat al die 65-plussers in Nederland... dat die gezamenlijk een inkomen hebben van zo'n, wat zei ik, 634 miljard euro. Hebben ze op spaartegoeden en in hun huisjes gestopt. En dan kijk ik even, wat is de rijksbegroting van Nederland? Nou, dat is veel minder. Dus we betalen met ons allen, om ons land in stand te houden, 486 miljard euro. Dus al die oudjes die hebben, nou, meer dan de Nederlandse rijksbegroting. Dat is best veel.
2: Ja.
0: Nou ja, goed, misschien nog wel meer of minder. Ik weet het niet. Nou, ik weet het wel, maar ik zeg het zo meteen pas.

0: dat het allemaal niet perfect hoeft te zijn, hoor. Nee, geniet gewoon van uw werkdag als u nog moet werken. Geniet van het weekend wat eraan komt. En maakt u een foutje ook op uw werk, kan jou het schelen, joh. Het is toch bijna weekend, hè. Vrienden, we gaan even kijken, want we hadden een stelling van het uur. En onze stelling was, ik moet hem er even bij pakken, dat de groep van mensen in Nederland die 65 jaar en ouder zijn, bezitten samen een bedrag aan spaargeld en bezit van 634 miljard euro. Gigantisch bedrag. Meer dan wij alle Nederlanders jaarlijks opmaken aan onze regeringsbegroting. Maar nu de vraag is die bewering waar of niet waar? Hebben we gewoon een te hoog bedrag hier genoemd?
1: De stelling is...
0: Ja.
1: Niet waar.
0: Nee, het is niet waar. U zult het wellicht niet geloven. Maar al die oudjes van 65 jaar en ouder, die bezitten nog veel meer. Namelijk, ze bezitten het astronomische bedrag van 955 miljard euro. Ja. Ongelooflijk. We hadden met al deze oudjes in één keer het regeringstekort, het begrotingstekort van Nederland kunnen oplossen. Ja. Maar goed, er zijn natuurlijk een hoop kinderen die weer een geweldige erfenis krijgen de komende jaren. Ja. Tot zover onze stelling van het uur. Ik weet niet wat u dacht, of die er ver naast zat. Dit is het. Zometeen een vraag aan ChatGPT. Eerst muziek uit de jaren 80.

0: Wat was dit een heerlijke disco-hit.
1: Ja.
0: We praten over de jaren 80. We hebben het over Tom Brown en Funking for Jamaica. Plaat waar duizenden, wat zeg ik, wellicht tienduizenden of honderdduizenden mensen hebben gedanst in de discotheken hier in Nederland. Ja, vrienden. En dan nu weer tijd voor wat intelligentie in het programma.
2: Vraag het aan ChatGPT.
0: Het is weer tijd voor onze rubriek Vraag het aan ChatGPT. We hebben een vraag gekregen van Gerard Verbiezen. En Gerard die komt uit Veenendaal. Dat is Utrecht, hè? Of Gelderland. Nou ja, ergens daar, net op de grens. Gerard zegt, ik lust heel erg graag. Ik vind het super lekker. Ik kan het elke week wel een paar keer eten. En dan heeft hij het over een frietje. Hij zegt soms alleen met mayonaise, dan eens een keer speciaal of met pindasaus. En ook een patatje oorlog vind ik erg lekker. Ik denk wel dat we een beetje met je meedoen hoor, Gerard. Is voor iedereen wel lekker, hè? Nou zegt Gerard, ja, ik weet niet anders dan in mijn jeugd kon ik al patat kopen. En volgens mij, ook al toen mijn vader nog erg jong was, was er ook al patat. Maar je staat er niet bij stil, dan komt er toch in één keer die vraag van, maar wanneer was patat er dan? He? Dus dat is ook de vraag die hij aan ChatGPT wil stellen.

0: Sinds wanneer wordt er patat gemaakt van aardappelen? En hij wil tegelijk weten, is het nu patat? Is het nu friet? Of is het patatfriet?
1: Aardappelfrietes bestaan waarschijnlijk sinds de late 17e of vroege 18e eeuw. De precieze oorsprong is omstreden. België claimt de uitvinding van friet. Een vaak aangehaalde traditie plaatst die rond 1600 tot 1700 in de Maasvallei, waar men vis in reepjes zou hebben nagebootst met aardappel. De eerste betrouwbare schriftelijke vermeldingen van gebakken aardappelreepjes dateren uit de 18-19 eeuw. In Frankrijk werden pommes frites in de 19e eeuw populair, vooral in Parijs. Het Engelse French fries komt van French fried potatoes. French verwees oorspronkelijk naar de snijwijze in reepjes, niet noodzakelijk naar Frankrijk. In Nederland zegt men regionaal patat, vooral boven de grote rivieren en in veel van Nederland. Friet, vooral in Noord-Brabant, Limburg en delen van Zeeland. Patatfrietes, een combinatie, maar geen aparte soort. Het is feitelijk aardappelfriet. Patat komt van het Franse patate, aardappel. Friet is verkort van het Franse frites. Dus patat en friet zijn in Nederland twee benamingen voor hetzelfde gerecht. Patatfrietes is dubbelop, maar komt wel voor. Kortste antwoord, aardappelfriet bestaat al minstens sinds de 18e eeuw, mogelijk eerder. Patat is friet, waarbij de voorkeur vooral regionaal verschilt.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

mooie gedachte om het weekend mee in te gaan. Eventueel ook nog deze werkdag die je te goed hebt. En doe dan van alles een beetje. Een beetje zingen. Een heel klein beetje vechten. Je mag ook een heel klein beetje huilen. Eventueel veel bidden. Helpt altijd. Dan ook veel lachen. Werken, doe het niet al te veel. En bewonder vooral. Hè. Bewonder al die mensen om je heen en al die naasten om je heen. Dan komt het volgens mij wel goed met deze werkdag en met het weekend. En wat ook helpt is blijven luisteren naar dit geweldige radiostation. Golden Oldies Radio. Want we hebben weer prachtige programma's op deze vrijdag tijdens de Vrijdag Experience. En wat de muziek komt er weer voorbij. Ja, die hoor je ergens anders niet veel. Nee, nee. Oh ja, en sta nog even stil bij deze laatste vrijdag in september, beste radiovrienden. Want het is vandaag Nationale Stripboekendag. Nee, dat zijn die tekenboekjes, hè, met tekenfiguren. Nee, niet dat iemand iets moet uittrekken. Dat is ook strippen, maar dan anders. Nee, dit is de Nationale Stripboekendag. En het is vandaag Kreeftendag. Dus, nou, dan weet u wat u vanavond kunt eten.

Baker Street, gezongen en ook geschreven door Gary Rafferty. Deze man zat eind jaren 70 in een lastige positie met contracten waar hij niet vanaf kon komen. Contracten met platenmaatschappijen. En dan had hij de moeilijke tijd. Hij reisde toen heel veel door het land. En hij verbleef ook heel vaak bij een vriend. En die woonde in Baker Street. En daar kwam hij altijd weer tot rust. En in deze hectische periode. En daar heeft hij dus een mooi plaatje over gemaakt. En een groot succes geweest toen die tijd in de Nederlandse top 40. Vrienden, we gaan op weg naar het nieuws van 9 uur. Eens kijken wat er weer in de wereld is gebeurd. We spreken elkaar weer voor het tweede uur van de Morning Memories na dat nieuws. Oh ja, en als je zin hebt, mag je meedansen, meeswingen, meezingen met Sam en Dave. Hier is The Soul Man.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Energiebedrijven moeten vanaf nu zelf verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. De voorraden zijn cruciaal om ook tijdens koude winters over voldoende gas te beschikken. Als het aan het kabinet ligt, beperkt de overheid zich in de toekomst alleen tot het beheren van de strategische noodreserve. De opslagstructuur stamt nog uit de tijd dat Nederland zelf grote hoeveelheden Gronings gas exporteerde. In Twente is afgelopen nacht de eerste grondvorst van dit jaar gemeten. 10 centimeter hoogte daalde het kwik naar -0,4. Hoewel vorst aan de grond in september niet ongewoon is, staat het wel haaks op de verwachtingen voor de komende dagen. Het wordt namelijk juist flink warmer. Een groep ouders van vermiste kinderen in Mexico vond 1600 melktanden op een heuvel in het westen van het land. Volgens groepshoofd Margarita Lopez zijn de tanden afkomstig van jonge slachtoffers van criminele organisaties die kinderen ontvoerden voor seksuele uitbuiting of orgaanhandel. Autoriteiten zouden al ruim 5 jaar van het massagraf hebben geweten. En supermarktketen Lidl mag in Nederland geen imitaties meer verkopen van Birkenstock-sandalen. Dat heeft de rechtbank besloten na een rechtszaak die door de bekende Duitse schoenmaker was aangespannen. Zolang de nep-sandalen toch nog in de winkels liggen, moet de supermarkt een dwangsom van €5.000 per dag betalen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

En dat lag niet alleen aan Diana Ross hoor. Alhoewel, zelf dacht ze natuurlijk altijd van wel. Vrienden, goedemorgen. Voor de tweede keer. Deze vrijdagochtend op de Friday Experience.

op vrijdagochtend. En wij zijn er dan met die heerlijke muziek, vrienden. En natuurlijk ook in dit tweede uur zijn er weer een vraag aan ChatGPT. Waar gaat het over? Oh leuk hé. Over pakjes uit China. Nou, dat kent u vast wel. En zometeen een stelling van het uur. Vragen we of het waar is of niet waar.

0: Pretty Woman was de titel. De titelsong door Roy Orbison. Lekkere hit, wereldwijd ook. Net als die allereerste plaat die we dus draaiden uit 64, hè, Baby Love. Die ook in Amerika en Engeland nummer 1 stond. En ook in ons Nederland in de top 10 van de hitparade stond. Ja, vrienden, het loopt tegen bijna 7:15. En u weet, dan is het tijd voor...
1: De stelling van dit uur.
0: En vragen we u na te denken over onze stelling. En dat u dan bedenkt van...
1: Is het waar?
0: Ja.
1: Of niet waar?
0: Ja, en hier komt die stelling van dit uur. Wat beweren wij? Er zijn in de wereld meer leegstaande woningen... dan dat er daklozen zijn. Dus er zijn meer leegstaande

0: daklozen zijn er wel een woning beschikbaar als je het zo uitrekenen. Ik weet het niet. Er is een woningtekort, het is heel actueel. En ja, dan denk je, iedereen wil je toch een huis geven. Zijn er dan ook werkelijk wel genoeg huizen? Zometeen in ieder geval het antwoord op onze stelling.
1: Kom op, de mensen in je
0: en dit is niet Madonna.

muziek van de Animals, vrienden. Nou, de naam klinkt wat ondeugender en fouter dan deze mensen werkelijk zijn. Want ze hebben ontzettend mooie plaatjes gemaakt. Niet alleen deze, die we zojuist draaiden. En Bring It Home To Me. Maar natuurlijk ook het alombekende. Nooit geven naar de nummer The House of the Rising Sun. Ja, ik kijk nog eventjes naar onze stelling van het uur. Er zijn in de wereld meer leegstaande woningen dan dat er daklozen zijn. Is dat nou waar of niet waar? Dat zou betekenen dat je zo'n

soms liggen ze lekker hoor, dit soort plaatjes uit de jaren 60. We doen het deze vrijdagochtend maar eens een keertje mee. Al die mooie oude muziek van 60 jaar of meer geleden. Daarom draaiden we ook Peter en Gordon en True Love Ways. Zometeen nog een hele interessante vraag aan ChatGPT met ja, een heel leuk antwoord en verrassend antwoord waarschijnlijk ook. Het gaat over, wat is het? Ja, pakketjes van AliExpress en Temu en dergelijke.

0: Dit is de zangeresje Tiffany en I Think We're Alone Now. Een hit uit 1987. Succes voor deze zangeres is niet zomaar gekomen. Ze heeft dit te danken onder meer aan haar manager die allerlei optredens voor haar boekte in winkelcentra's. Waar natuurlijk heel veel winkelend publiek liep. En zodoende werd ze een naam, werd ze bekend. En uiteindelijk met haar eerste hit die we net hoorden in 1987 kwam het grote succes. Daarnaast er nog eentje gekomen, een hitje. Maar daarna is het wel aardig stil geworden. De zangeres die leeft op dit moment wat stilletjes. En ze is 54 jaar. Ja, vrienden. En dan nu, wat is het ook alweer? De stelling van het uur.
1: De stelling is...
0: Ja, is die nou waar of niet waar? Er zijn namelijk in de wereld, zo beweren wij, meer leegstaande woningen dan dat er daklozen zijn. Is dat waar of niet waar? Nou...
1: Waar?
0: Oh ja, het duurde even. Het is dus echt waar. Er staan wereldwijd 1,5 miljard woningen leeg. 1,5 miljard, vrienden, over de hele wereld. En er zijn op de wereld 150 miljoen daklozen. Plek dus voor iedereen, zou je denken. Ja, wat een verschil eigenlijk. 1,5 miljard woningen leeg en 150 miljoen daklozen. Zometeen is het vraag.

0: Engelse zangeres Lisa Stanfield. And If I Could Change. Nou vrienden, ik heb hier een vraag voor me liggen. En dat betekent tijd voor het item.
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: Ja. Best wel een leuke vraag, moet ik u eerlijk zeggen. Ik vind hem persoonlijk in ieder geval leuk. Ik hoop u ook. De vraag is afkomstig van Maaike Stoffer uit Sassenheim. Ik meen dat is in de Bollenstreek, hè, in Zuid-Holland. Ja. En Maaike zegt, ja, de laatste tijd, dan heb ik de koopjes uit China ontdekt. Eerder vertrouwde ik er helemaal niks van en ik dacht dat ik het pakjes nooit zou kunnen krijgen, dat het verkeerd verzonden zou worden en dat het een zeer slechte kwaliteit zou zijn. Hè? Dat het allemaal prul was wat je krijgt en dat het niet lang zou meegaan. Maar, zegt ze, ben ik toch een beetje op teruggekomen. Want er zitten af en toe best leuke spullen tussen voor heel weinig geld. Dus tegenwoordig bestel ik bijna iedere maand wel iets uit China. Ja, je bent niet de enige, denk ik dan, hè, Maaike. En dan zegt Maaike, ik zou nu eigenlijk wel eens willen weten hoeveel Nederlanders regelmatig wat bestellen bij Temu en Charlie Express, of hoe heet ze allemaal? Ja, ik ken ze allemaal niet hoor. En hoeveel pakketjes dus maandelijks naar Nederland komen voor al die Nederlanders? Ja, ik vind het een hele leuke vraag. Dus die gaan we even stellen aan ChatGPT.
2: In 2025 kwamen naar schatting 1 miljard pakketten van buiten de EU Nederland binnen. Dat is gemiddeld middel 83 miljoen per maand of 2,7 miljoen per dag. Ongeveer 90% kwam uit China. Temu, AliExpress en Shein zijn belangrijke veroorzakers van deze pakketstroom. Het gaat echter niet om 1 miljard bestellingen van Nederlanders. Een deel is bestemd voor andere EU-landen. Nederlandse toezichthouders schatten de stroom eerder op 1.200 tot 3.000 pakketten per minuut. Sinds 1 juli 2026 geldt een 3-uur douanerecht op kleine zendingen van buiten de EU, waardoor het aantal individuele zendingen inmiddels sterk is veranderd. Kortom, voor AliExpress Temu-achtige webshops gaat het om tientallen miljoenen pakketjes per maand, maar een betrouwbaar officieel cijfer specifiek voor Nederlandse consumenten is niet beschikbaar.

moet er nog iemand de groeten doen. En daarvoor draaiden we ook speciaal dit plaatje. Dat is Natasja Segers. Ze heeft ons een berichtje gestuurd en zegt... Goedemorgen John, het is leuk om wakker te worden met jouw programma op de achtergrond. Groetjes van mij en ook van Jos van den Bos. Dankjewel Natasja, hele fijne dag gewenst. En hoop dat je nu helemaal wakker bent. En als je wakker bent, blijf dan ook zeker nog luisteren. Want zometeen tussen 10 en 12 is Hans Grotes op de radio met de Toon Tunes. En daarna nog Edwin, Ron, Rob, Paul, Serge en al die leuke, gezellige, grote namen van al die discjockeys die heerlijke muziek draaien op Golden Oldies Radio. Als wij elkaar weer spreken, volgende week vrijdag is dat. Ja, dan is het alweer september, oktober. Ja, dat is het oktober, hè? Man. Oktober, november, deze, het laatste kwartaal, vrienden. De tijd gaat snel dit jaar, hè? Ja. Heel fijn weekend gewenst. Nog een fijne werkdag deze vrijdag. En tot volgende week dan maar.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Volgens het CBS ervaart 46% van de Nederlanders ouder dan 15 jaar sociale overlast in de buurt, tegen 42% 4 jaar eerder. Hangjongeren worden het vaakst genoemd met 26%. In steden is de overlast groter dan op het platteland. Politieregistraties van verwarde personen stegen van 130.000 naar 170.000 gevallen. De adviesprijs voor een liter benzine in Nederland heeft een nieuw record bereikt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen verder, waardoor de landelijke adviesprijs met 1,5 cent is opgelopen naar ruim €2,72 per liter. In Duitsland grijpt de overheid in vanwege de hoge brandstofprijzen. Onze oostenburen voeren opnieuw een tankkorting in, waarmee benzine en diesel aan de Duitse pomp 17 cent per liter goedkoper gaat worden. In Twente is afgelopen nacht de eerste grondvorst van dit jaar gemeten. Op 10 centimeter hoogte daalde het kwik naar -0,4. Hoewel vorst aan de grond eind september niet ongewoon is, staat het weer haaks op de verwachtingen voor de komende dagen. Het wordt namelijk juist een stuk warmer. Bijzonder is dat de laatste grondvorst van dit jaar op 21 juli werd gemeten. Dat is een unieke laat moment midden in de zomer. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel. Door de extreem lage waterstand mogen schepen alleen nog van Zutphen naar Arnhem varen. De andere kant van de rivier is dicht. Schippers moeten daardoor soms wel 300 kilometer omvaren. De problemen zijn ontstaan door het aanhoudend droge weer. In het stroomgebied van de rivieren valt al weken nauwelijks regen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: U bent onderdeel van de Toon Tunes.

Natuurlijk ken je ze van Come On Eileen. Een hit die ze 2 jaar later hadden als deze plaat, Gino. Dexy's Midnight Runners, inmiddels een nieuw album uit. Vandaar deze gauwouwe als opener van de Toon Tunes voor vandaag. Goedemorgen, zoals al gezegd, de Toon Tunes tot 12 uur bij hier via Golden Oldies Radio.

Soms moet je gewoon kleur bekennen, zoals in dit geval van Coldplay. Je hoorde ze juist met Yellow. Het is tijd voor de Nedertoon-tune van deze week. Het is weer een bijzondere, een plaatje dat je nog wel eens een keer hoort, maar niet al te vaak. Paul

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit, ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam.

0: gotta get to sleep.
1: Trust me. Trust me.
2: Ja, wat moet je hiermee, hè? 1986. Het werd nummer 11 in de Nederlandse top 40. The Art of Noise. En Paranomia. Hier op Golden Oldies Radio kan je vertellen dat er 3 op een rij aan zitten te komen. Waaronder de cliffhangers straks van deze week. Maar nu eerst de specials.

Een hele zoetsappige cliffhanger voor deze week. De wekelijkse plaat van Cliff Richard op Golden Oldies Radio. Dit keer samen met The Shadows. Je hoorde Kiss uit zijn album Cliff Richard. Deze vrijdag zit bomvol met leuke programma's en leuke muziek. En hebben we het over leuke muziek, dan mag deze zeker niet ontbreken. Dit is Paul Simon.

Bobby V. Was een tijd ver vooruit in 1962 toen hij deze hit scoorde. The Night Has a Thousand Eyes. Wat zoveel betekent als wat je ook uitspookt. Waar je ook vreemd gaat en wat je ook allemaal uitvreet. Al die sterren, die duizenden sterren zien alles wat jij doet. Ja, daar hebben we tegenwoordig zoveel camera's voor nodig, hè?

Je zou hem ook kunnen kennen van zijn andere bescheiden hit in Nederland, Main Street, Bob Seger plus his Silver Bullet Band. En still the same. Hey, hallo, dit zijn de Toontunes op Golden Oldies Radio op deze vrijdagmorgen. Met nu deze gouden.

Zo klonk het in 1978. Het origineel van Stumbling In. Chris Norman en natuurlijk Susie Quattro. In 2023 werd het liedje nieuw leven ingeblazen door een deep house remix van de Australische DJ Cyril. En ook toen was het weer een enorme hit wereldwijd. Wij gaan op naar het nieuws van 11 uur. En als er is uiteraard wat verkeersinformatie, tot die tijd onder meer David Christie en Saddle Up. Graag tot

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Een zware explosie heeft vanochtend een pand van 2 verdiepingen verwoest in het historische centrum van Athene. Het gebouw stortte na de klap volledig in. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin en de brandweer wist 2 vrouwen uit het naastgelegen pand te redden. Voor ons de eerste berichten is een gaslek de waarschijnlijke oorzaak van de explosie. Volgens het CBS ervaart 46% van de Nederlanders ouder dan 15 jaar sociale overlast in de buurt, tegen 42% 4 jaar eerder. Hangjongeren worden het vaakst genoemd met 26%. In steden is de overlast groter dan op het platteland. Politieregistraties van verwarde personen stegen van 130.000 naar 170.000 gevallen. De adviesprijs voor een liter benzine in Nederland heeft een nieuw record bereikt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen verder, waardoor de landelijke adviesprijs met 1,5 cent is opgelopen naar ruim €2,72 per liter. En minister David van Wil van Justitie heeft maar net een motie van wantrouwen overleefd na een verhit debat in de Tweede Kamer. Op aandringen van het parlement bood de minister gisteren opnieuw excuses aan voor zijn verkeerde informatie over 10.000 onbehandelde aangiften. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer bleek eerder dat deze ernstige zaken ten onrechte op de plank bleven liggen. Van Wil beweerde aanvankelijk dat de helft om meldingen ging, maar dat bleek niet te kloppen. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met heerlijk nazomerweer. Na een frisse start loopt het kwik vanmiddag op naar waarde tussen 20 en lokaal 24 graden. Het weekend verloopt eveneens vrij warm, al krijgen we regionaal met meer bewolking te maken. Volgende week doet de temperatuur er nog een schepje bovenop en wordt het op veel plaatsen zelfs opnieuw tropisch warm. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Perfect bestaat niet. Vraag het maar aan een dermatoloog. Perfect Skin, Lloyd Cole en Ike Emotions. Yeah. Is en voor de 70's die we nu laten horen.

Het nummer werd in 1993 ook een keer gebruikt door George Michael, die het combineerde met een andere gouden ouwe, Papa Roza Rolling Stone. En dit was het origineel van Adamski samen met Seal. Dit was Killer. We gaan nu op naar 1972. Een bijzonder project, destijds een feestje rondom het 50-jarig bestaan van de BBC. Je luistert naar een willekeur aan artiesten onder aanvoering van Sandra en Andres.

Fleetwood Mac uit 1977 uit het album Rumours. Het album wat bekend werd door de relatiebreuk tussen Stevie Nicks en gitarist Lindsey Buckingham. Buckingham die schreef het nummer Go Your Own Way en Stevie mocht op haar beurt een ander nummer schrijven. En dat deed ze met dit Dreams. Hier op Golden Oldies Radio hoor je het. Geldt ook voor dit klassieke geluid uit de jaren 80. Dit is Sun City en de artiest United Against Apartheid.

De man met zijn energieke danspasjes en het voortdurend springen op piano's. Shaken Stevens met een hit uit 81. You Drive Me Crazy. En iedere keer als ik dit liedje hoor, heb ik weer een ander liedje in mijn hoofd zitten. Tire of Toe in the Lines. Ik weet niet waar dat vandaan komt, dat had ik zojuist ook weer. Dan zit ik weer een totaal verkeerd liedje mee te zingen.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

Lionel Richie en Alabama, Deep River Woman. Mag ik je meenemen naar 1972, Little Jimmy Yasmin.

Het station met de leukste hits uit de 60s, de 70s, 80s en 90s. En zo nu en dan smokkelen we een klein beetje. Motown Philly, je hoorde de Boys to Men. Dat was er eentje uit de jaren 80. Daarvoor zat uit 72 een jochie, een snotneus van 9. De jongste uit een gezin van 9, bestaande uit 8 broers en 1 meisje. Het meisje was Mary Osmond. Zij werd later erg beroemd met broertje Donnie. En het broertje dat je zojuist hoorde, dat was Little Jimmy met Longhaired Lover from Liverpool. Uiteraard hier op Golden Oldies Radio. Maar we nu ruim baan maken voor een andere hit uit de jaren 70 dit keer. Brian Ferry and his Roxy Music. Dit is Love is the Drug.

Je kent hem zeker in de uitvoering van zangeres Alison Moyet. Dit was het origineel, een jaar daarvoor, 1986. Dit was Floyd Joy en I Get Weak in the Presence of Beauty. Zeg, het is zover. Het is afgelopen wat betreft dit programma. Straks, na 12 uur, nog vele andere programma's die de moeite van het luisteren waard zijn. Tot vanavond, 11 uur, hier op Golden Oldies Radio. De leukste klassiekers. En ik raad je aan om te blijven luisteren. Tot besluit ga ik jou een heel fijn weekend toewensen. En ik laat je achter met de muziek van C&C Music Factory. Things That Make You Gonna...

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. GasUnie Transport Service vindt de geplande noodvoorraad van 2 weken onvoldoende bescherming bij langdurige verstoringen. Klimaatminister Stientje van Veldhoven informeerde de Tweede Kamer over deze voorraad. GasUnie adviseert rekening te houden met een crisis van enkele maanden en wil een Europese aanpak van strategische gasvoorraden. Oekraïne voerde de afgelopen nacht droneaanvallen uit op Rusland, waarbij 2 doden vielen. Een burger overleed in de regio Belgorod na een treffer op een vrachtwagen. In de regio Perm viel ook een dode. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

dat was de Frank Boeijengroep uit Nijmegen, dames en heren. Aan het begin van de Leeuwenkuil op deze vrijdagmiddag. En ik ben blij dat jij er weer bij bent. We horen zojuist 2 uur lang Hans Groters met de Toontunes. En tot 2 uur is het weer tijd voor mij met het Huis van de Lekkere Hits. En de alles dwars door elkaar show, de Leeuwenkuil. Zo, dat is er weer uit. En deze van Frank Boeijen stond afgelopen maandag op mijn pagina als knaller. Dat je het even weet. Alles wat je gewend bent zit weer in de show vandaag. En dat is fijn om te weten, want dan weet jij in ieder geval wat je te wachten staat. Heel veel lekkere muziek inderdaad, ja. Zoals bijvoorbeeld op verzoek uit Rotterdam van de enige echte Bert Leather. Bert Leather. En Bert Leather, die is fan van Feyenoord waarschijnlijk. Want dat is de naam die tussen zijn 2 andere naampjes staat. Op Facebook in ieder geval, maar... Die noem ik dan niet, want ja, zo heet hij natuurlijk in het echt niet, hè. Nee, hij heet gewoon Bert L, zou ik maar zeggen. En hij vraagt om Long to Learning and the Shakers met een plaat die je niet zo vreselijk vaak hoort, denk ik. Sterker nog, ik denk dat je hem nog nooit hebt gehoord, maar Bert kent hem. She's a rock and roller, zo heet hij.

met deze van Grupo Sportivo, die op verzoek van een vriend van deze show in de uitzending zit. Ja, wie vroeg deze aan, jongens? Wie vroeg om deze van Grupo Sportivo? Dat is een hele goede vraag. Ik heb hem hier namelijk, Arnold Bosman. Ja, en daarvoor zat dat plaatje van Long Learning en de Shakers en daar weer voor Frank Boeien. Dat waren er dus drie van Nederlandse bodem. Ja, en dan hebben we Willem Gemmink. Ja, die woont in Hongarije, is wel een Nederlander wat dat betreft. Woont daar met zijn vrouw al jaren. En hij vraagt om een Amerikaanse artiest. Dat is Alice Cooper. En No More Mr. Nice Guy.

Oh yeah, hij was lost. Oh. Wij zijn ze ook een beetje kwijt op de Nederlandse radio, hè? Ja, het lijkt wel alsof ze verbannen zijn van die radio. Coldplay, 33 hits in ons land. Nog een aantal tips ook. En een van die tips die hoorde je zojuist hier in de uitzending. Omdat die op verzoek was van Alfred Danje. Alfred wilde graag In My Place horen. En dat was ook precies wat we hier draaiden in de Leeuwenkuil. Golden Oldies Radio, je vriendje op de radio. En dat ook op DAB Plus sinds kort weer. En AM komt eraan. En je hoort ons wereldwijd via de stream. Dus misschien luister jij wel in Verwegistan. Dat zou zomaar kunnen. Dan hoor jij de nieuwe single van Rondé. En die heet Running Away. Maar ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren.

En daarvoor de nieuwe single van Rondé. Dus we hadden weer twee Nederlandse producten achter elkaar. Alsof de duivel ermee speelt vandaag. Maar is dat erg? Wel nee, als de plaatjes maar zo leuk zijn, hè? En dit van The Time Bandits, I'm Specialized in You, was zo'n zogezegde Shazammer. Ja, daar heb ik ook een nieuwe jingle voor, maar ja, die hoor je binnenkort wel een keertje. Misschien in 2 uur al. Zou best kunnen. Ja, ik sluit niks uit wat dat betreft vandaag, want alles is bijna nieuw, behalve jij. En dat is fijn, want je bent een trouwe luisteraar van De Leeuwenkuil en van Golden Oldies Radio. Dus ik vind het prima. En je hoort ook in deze show tussen 12 en 2 altijd een fijne dubbeldraai. Met een kleine uitzondering dat we hem af en toe niet hebben. Maar vandaag is hij er wel met Joan Armatrading.

Oh, dat doe ik zonder Lucky te zijn. Hè? Ik durf al onder een ladder door te lopen. Ik ben niet zo bijgelovig. Joan Armour Trading zat 1 hit in Nederland. Dat was Rosie. En die andere 2 plaatjes die je zojuist hoorde, dat waren allebei plaatjes die niet verder kwamen dan de hit, tipparade. Maar is dat erg? Wel nee. We draaien ze graag in de dubbeldraai. Me, Myself and I. En I'm Lucky. Een groot artiest, die Joan Armour Trading. In Nederland misschien wel niet zo groot. Maar ik wist, ja, ik weet bijvoorbeeld dat mijn oud buurman, toen ik nog een jaar of 14, 15 was in Nijmegen, die had alle LP's van Joan. En ik heb ze toen ook wel beluisterd. Ik vond het best, ja, ik vond het best goed. En ik ben er ook wel een beetje in blijven hangen dat ik het best goed vind. Dus wat dat betreft, en gelukkig heeft ze vele hits gehad in Amerika. Dat dan weer wel. Wat wij hebben is een verzoekje, net als vorige week, lang, van 7 minuut 15 in dit geval, door Dimfy en Marco Stoppazzoni dit keer, Ozzy Osbourne en No More Tears.

0: Dimfie en Marco toch, hè?
1: Ja.
0: No More Tears van Ozzy Osbourne op Golden Oldies Radio, 7 minuten en 15 seconden lang. Zo, ja, dat was wel even een dingetje. Hij heeft trouwens nog zo eentje, die is ook zo mooi. Dreamer, die is misschien nog wel mooier als deze No More Tears. Geloof ik een klein beetje korter ook trouwens. Hey, een Italiaans verzoekje, dat zullen we Dimfie en Marco ook leuk vinden. Jok Hartnagel namelijk, die vraagt om Paolo Conte met de water... Dichter, want dat betekent gli impermeabili, de waterdichter. Misschien is Paolo dat ook wel geweest. Zou best.

0: er strook eentje, vrienden. Vaya con Dios. Je herkende hem misschien, want de Cats hadden er in 1972 een hit mee in Nederland. Met deze Vaya con Dios, die eigenlijk niet van hun was dus, maar van Les Paul en Mary Ford. Die dat blaadje in 1953 uitbrachten en toen in Billboard's Hot 100 een hit te pakken hadden. En ik vond het ook wel een hele mooie uitvoering, moet ik niet zeggen. Want het was het origineel, dus ja, ze hebben het goed gedaan. En de Cats trouwens ook wel, daar niet van hoor. Maar ik vond deze even leuk om je te laten horen. Want heb je die al eerder op de radio gehoord? Ik dacht het niet, hè. Nou, dat is ook Golden Oldies Radio. Je hoort hier gewoon van alles. Doen we ook zo meteen aan de andere kant van het nieuws van 1 uur. Dus dan hoop ik dat jij ook weer bij mij aanwezig bent voor dat tweede uur. En ach, wat daar allemaal voor moois in zit. Nou, je hoort het dan wel. Na nieuws en ANWB. En tot die tijd hebben we weer een ander soort losse vlodder. Van Barry White namelijk. Die duurt 6 minuten 45. Dus daarna nog een stukje Devo als het een beetje mee zit met Whip It. En tot die tijd hoor jij dus It's Ecstasy. When you lay down next to me.
1: Zometeen meer. De Leo.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. GasUnie Transport Service vindt de geplande noodvoorraad van 2 weken onvoldoende bescherming bij langdurige verstoringen. Klimaatminister Stientje van Veldhoven informeerde de Tweede Kamer over deze voorraad. GasUnie adviseert rekening te houden met een crisis van enkele maanden en wil een Europese aanpak van strategische gasvoorraden. Oekraïne voerde de afgelopen nacht droneaanvallen uit op Rusland, waarbij 2 doden vielen. Een burger overleed in de regio Belgorod na een treffer op een vrachtwagen. In de regio Perm viel ook een dode. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

heerlijk drumwerk in deze plaat van Earth and Fire aan het begin van het tweede uur van de Leeuwenkuil vandaag op deze Friday Experience. Leeuwenkuil die elke vrijdag dan te horen is van 12 tot 2. In het eerste uur begonnen we met Frank Boeien. Het tweede uur was dus voor Earth and Fire en die stonden op dinsdag 14 juli op mijn pagina als knaller met Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Eén ding is zeker, de Friday is alleen vandaag van Experience. Ja, morgen hebben we weer een zaterdag-vibe. Daar zitten weer andere mensen dan, hè? Maar is ook leuk om te horen, hoor. Dus ik zou het doen als ik jou was. En datzelfde geldt eigenlijk bijvoorbeeld voor de maandag en de zondag. Nou ja, ik bedoel maar, er zijn zoveel leuke dingen te horen hier op Golden Oldies. En gelukkig luister je ook naar de Leeuwenkuil. En wij hebben hier, in uur nummer 2, als eerste verzoekje, William Born. Beetje flauw persoon af en toe. Ja. Hij vraagt namelijk om George Michael, die hadden we vorige week ook al. Dimfy en Marco deden dat ook, maar die hebben voor Ozzy Osbourne uiteindelijk gekozen. En onze William die bleef vasthouden aan George Michael. Nou is Fast Love ook wel wat anders dan die plaat van vorige week. Eerlijk is eerlijk en hij is fijn.

Orakel, zoals de Vlamingen hem nog wel eens willen noemen. Stevie Wonder op de zender hier bij Golden Oldies Radio. Met Superstition, een grote hit uit de jaren 70. Die aan werd gevraagd door Renzo Keurhorst. En ik dank Renzo hierbij van harte, want ja, dit zijn wel plaatjes, hè. Ja, heerlijk. Het is een Experience Friday. Een Friday Experience om nooit meer te vergeten. En datzelfde kan gebeuren door dan een ander verzoekje. Ja, en dat is echt wel een hele bijzondere. Ik had nog nooit van het meisje gehoord eigenlijk. Maar ja, het is aangevraagd, dus we gaan dat ook maar draaien. Ik kan alleen zo'n goud verzoekje niet vinden. Samantha, oh hier, Teus van de Kuilen, daar staat hij. Samantha Mumba en Gotta Tell You. En waarom kon ik die nou niet vinden? Nou, dat is zo'n plaatje uit een tijd dat je denkt van, daar komen geen hits vandaan. En ik denk ook als je het nummer hoort uit 2000, dat is dus inmiddels 26 jaar geleden, dat je zoiets hebt van, ja, wat moet ik hiermee, hè? Nou ja, luisteren is misschien het handigst nu even. Dan kan je tenminste ook oordelen. Yeah.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

Lekkere toeter aan het eind. Altijd goed. The Greg Kim Band. En Ooh, I Got Lucky. Die krijg je zomaar hier te horen op de vrijdagmiddag bij Golden Oldies Radio. Omdat Gaatse Bosma hem aanvroeg. En Gaatse, ja, die ging, hè. Ja, fantastisch plaatje. Ik vind het heerlijk. En wat ook wel lekker is, dat is nieuwe muziek. En dan vooral eentje als het gaat om een zogenaamde supertip. En dat is een hele belangrijke die je maandagavond ook weer hoort in Rob's Gouden Uurtjes hier op Golden Oldies. Op de maandagavond van 7 tot 9 uur. Ik kan hem je aanraden. Is ook best lekker om te horen, hoor, die show. Met bijvoorbeeld ook deze week dus Flats daarin. Flats, met een V, hè. Flats. En Amazed.

En wat vonden wij van Flats? Ja, ik ben benieuwd. Je mag het laten weten op edwin@goldenoldiesradio.nl. Flats hoorde je met Amaze. En voelde je je een beetje down? Nou, dat is nou zo'n plaatje wat je, veel blijer maakt. Hè? Dat is wel het leuke. En dat kan ook gebeuren met een plaatje van Ian Dury, die op afgelopen zaterdag 12 september op een pagina stond. Ja, laat Ian Dury maar schuiven. Doet hij tegenwoordig niet meer, want hij ligt onder de zoden. Maar ach, dit plaatje. Hij neemt zichzelf op de hak met een plaat. Ja, en hoe die heet, dat zegt hij eigenlijk zelf de hele tijd in het liedje. Dus luister maar.

Stephanie Mills mocht haar kunsten weer even vertonen hier in de Leeuwenkuil. Naar aanleiding van Wessel Vaassen. Want Wessel wilde graag dit plaatje horen. Dus zei, ja, ik draai hem dan ook. Er zijn mensen die vinden hem afgrijzelijk, maar ik vind hem zelf eigenlijk ook wel leuk. Never knew love like this before. Muziek uit de jaren 80 op een station vol met oudjes. Ook als het gaat om discjockeys. Hey, vrienden en vriendinnen. Ja, ach, wij nemen elkaar ook op de hak hier, hoor. Wat maakt ons het uit? Ja, toch helemaal niks? Nee, het is nog een verzoekje van Jan Leverink dit keer. Die vraagt om de ogen van Jenny. Nou gaan we die ogen niet uit haar hoofd halen, maar we laten er wel over zingen. Over die ogen dan, hè? Door Sandy Coast. Want die wil die graag horen. En die krijgt hij dan ook te horen. Op de Experience Friday of de Friday Experience, wat jij wil.

Hans Geersing is een collega hier op Golden Oldies Radio, die op zaterdagochtend van 8 tot 10 zijn best zit te doen in zijn ochtendshow. En die kan de verkeerde vragen stellen. Ja, daar is hij ook heel goed in, hoor. Want hij vraagt bijvoorbeeld weer deze plaat die hij aanvraagt. Wat dacht je van dat lekkere nummer van Prefab Sprout, Cars and Girls, over hobby's gesproken, zo zegt hij. Nou, ja goed, die hobby kan je hebben. Maar wat denk ik van het nummer? Nou, wel iets, want Prefab Sprout staat niet eens in het hitdossier. Heeft geen enkele hit in Nederland weten te scoren. En dat is wel schandalig eigenlijk, want leuk zijn ze zeker. Dat hoorde je zojuist ook in Cars and Girls, die ik draaide hier in de Leeuwenkuil. Maar toch, hè? Verkeerde vraag. Jazeker. We hebben nog zo'n plaatje eigenlijk, van 2026. Dat is een plaat die in Nederland 2 weken staat op nummer 40. Ja.

0: Want ja, de heren van Crowded House zongen Don't Dream It's Over. Maar als je op het klokje kijkt, ja vrienden en vriendinnen, dan kan ik niet anders doen dan dit knopje in te drukken. Zo, daar is die. Het muziekje van We Gaan Naar Huis. Ja, precies. Hey, straks na 2 uur hoor jij hier Ron van Arnhem. Na Ron, Rob van Genderen, Paul Bakker en Serge van Brakel sluit de vrijdagavond. De vrijdag eigenlijk als geheel van Experience. Ja. De Friday Experience gaat dan op slot. En dan komt de Saturday Vibe daarvoor in de plaats na de nacht. Ja, ik wens je daar veel plezier ook mee. En wat mij betreft, ik ben er volgende week vrijdag weer om 12 uur. Met alles, als het een beetje mee zit tenminste. En ik laat je nu alleen met de lange van de Spinners. En zij zingen over The Rubber Band Man. Fijn weekend.
1: Are you ready? Yeah. De Leeuwenkuil, de alles dwars door elkaar show.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voor te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf veroorzaakt door een afgebroken gletsjer kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

0: voor zijn dubbelalbum Sign of the Time met 87 heeft hij twee leuke dames om zich heen verzameld. Finna Easton als de Schotse zangeres te horen natuurlijk op dit plaatje. En Sheila E., die was er ook nog bij.
1: Het is vrijdagmiddag, 2:00 geweest. Tijd voor Absolute Classics met Ron van Arnhem.
0: Ja, goedemiddag, hartelijk welkom. Het is vandaag de 25e september 2026. We zitten op dag nummer 268. En dat betekent in dit geval nog 97 dagen tot het einde van het jaar. Langzaamaan we aftellen. Gezellig. Ja, de komende 2 uur weer meer dan 50 jaar popmuziek wat aan je oren voorbij gaat komen. Dankjewel, Edwin. Voor de Leeuwenkuil. Volgende week weer. Even een beetje... Even pauze weer. Altijd lekker natuurlijk. Ja, lekker bakje koffie erbij. Nou, wat kan er verder nog misgaan, zou je zeggen? Niet zoveel. Of ik. ja, wat gaan we allemaal doen natuurlijk? Ja, zoals we dat elke week doen. De Dance Classic hebben we straks in het tweede uur. Een naplaatje. We gaan nog live het podium op. Ik heb nog wat oh-ja-momenten. Dingen die vandaag op deze dag in het verleden gebeurd zijn uit het nieuws. Dat is originaal zometeen. En natuurlijk gaan we zo meteen ook nog even kijken wie er vandaag, behalve dat ze beroemd zijn, ook nog zijn geboren. En vooral muziek. Veel muziek.
1: Dit is tot 4:00. Absolute Classics.

0: we zijn weer een beetje terug in de zomer, hè? Volgende week wordt het nog warmer, dus het gaat helemaal de goede kant weer op. Ja, voor mij mag het gewoon altijd 5, 26 graden zijn. Maar ja, dat is mijn beleving in ieder geval.
1: Zijn er ook nog wat mensen vandaag, behalve dat ze beroemd zijn, ook nog geboren?
0: Ja, die zijn er ook nog. Mensen die vandaag in de muziekelarij zitten. Ja, ik heb er eentje bij, die zit niet echt in de muziek, maar wel bij de radio. Ik dacht, nou, neem we haar toch in dit geval even mee. Geen probleem, Hannelore Zwitserloot. Zij viert vandaag haar verjaardag. En dan heb ik ook nog van de muzikanten Joseph Russell. Hij is een van de zangers van de Persuasions. Die in de jaren 60 muziek hebben gemaakt. In Nederland niet zo bekend, maar in Amerika wel super populair. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor The Association. Daar zit Gary Alexander in. Ook een van de zangers en ook de gitarist van de band. Vandaag op deze dag geboren in 43 was dat. En dan hebben we ook nog Mike Douglas. Hij is van OMD. Bonnie McIntyre van The Average White Band. Die is vandaag ook de verjaardag daar. Steve Severin van COC en The Banshees. En hebben we ook nog Will Smith. De acteur. Maar tevens ook rapper en zanger. Dat is hij ook nog. En regisseur is hier, geloof ik, ook nog. En producent. Dus van alles wat. En vandaag op deze dag geboren in Italië is Zucchero. Fortunare. Ben je toevallig ook vandaag jarig op deze dag. Van harte gefeliciteerd. Maak er in ieder geval een hele mooie dag van. Je bent een goed gezelschap. Je hebt ze gehoord. Onder andere dus ook met Zucchero. We zeggen Pierre.

Ja. Als onze regering dat ook zou doen, dan ja, dat vind ik tenminste een beetje op. We're thinking about you, maar dat doen ze in verre van dat eigenlijk. The Two Brothers on the Fourth Floor waren dat natuurlijk in Absolute Classic. Ja, want ik zag gisteren al dat nieuws staan over dat veel partijen die bezorgd zijn over de stijgende energierekening van huishoudens. Maar de oplossingen die liggen niet voor het oprapen. Dan blijkt de belasting op aardgas volgend jaar niet omlaag te kunnen vanwege afspraken die Nederland zelf met Brussel heeft gemaakt. Ja, we moeten af van Brussel gewoon. Dat schiet niet op, jongens. Dat kost ons handenvol met klauwen. Dat is niet te doen. Maar gelukkig zijn er miljarden die klaar liggen voor Zelensky. Dus wat dat betreft, nou, gaat er goed komen. En gaan wij de defensie natuurlijk weer oppompen, want de Russen die gaan zo komen. Ook zo'n vreemd verhaal eigenlijk. Dat de Russen die gaan wel komen, maar vanaf het begin af aan dat de oorlog, althans niet die van 2014, want zo lang is het al. Het is eigenlijk al vanaf de jaren 90 natuurlijk bezig. Eigen schuld door Amerika en de NAVO in dit geval. Maar goed, dat is een ander verhaal. Vanaf dat de oorlog begonnen is, was hier het nieuws van nou, dat houden de Russen nooit lang vol, want zoveel doden en ja, ze missen allemaal munitie en dat soort dingen is er allemaal aangegaan en ze hebben niet zoveel geld meer. Ze zijn zelf bezig om van koelkasten apparaten te maken om daarmee de oorlog te kunnen voeren. En nu zijn ze bang dat de Russen gaan komen. Dus ja, ik weet ook niet precies wat het allemaal is. Ik denk niet dat ze gaan komen. Als ze gaan komen, dan ja. Ik denk dat de NAVO eerder naar Rusland gaat dan Rusland hier komt. Maar ja, goed, dat is mijn gedachte daarover. Kun je het aan je vader vragen. Maar ja, die hoeft dan ook geen hele preek te houden natuurlijk. Vind je vast niet leuk. Maar het is waarschijnlijk wel de waarheid. Het is Madonna.

Na Madonna is het tijd geworden voor Das Original. We hebben weer een liedje gevonden wat door diverse andere artiesten ook op plaat is gezet. Uit is gebracht, op albums terecht is gekomen. Sommige die zijn groter geweest nog dan het origineel. En vandaag gaan we dat doen met een plaatje dat geschreven is door Rick Presley. En Rick Presley is geen familie van. Hij heet eigenlijk Reginald Maurice Ball. Komt uit Engeland. En zat toen de tijd ook nog bij de formatie The Trucks. Ja, een plaatje zoals gezegd dat door diverse artiesten is opgenomen. Van de hand van Rick Presley dus. Is onder andere deze. Uit 1991. Door R.E.M. En dan natuurlijk de grote hit uit 94. The Wet Wet Wet. En onze eigen Rob de Nijs. Nam hem ook nog op.

0: Ja, de a cappella groep The Flying Pickets, die deden het in 1998.
1: Das Original.
0: Ja, die komt toch echt uit 1967 van The Troggs. And love is all around.

Ja, af en toe moet je wat weer je fantasie gebruiken. I've got to use my imagination. Gladys Knight en de Pips uit 1974. Ook zo'n plaat die je bijna nooit meer hoort. Sterker nog, je hoort hem helemaal niet. Behalve hier natuurlijk in Absolute Classics. Gaan wij naar een man die vandaag op deze dag geboren is. Zijn naam is Gary Alexander. En hij is lid van The Association. En die scoorde deze plaat in de jaren 60. Windy!

0: Zoveel wind staat er niet, dat valt nog wel mee. Ja, die Association was dat. En Windy!
1: Switzerland, the birthplace of Eurovision Song Contest.
0: Ja, het is weer zoveel.
1: The place we call home. It's where all began. A vision shared for over 69 years across nations. This is Eurovision.
0: Ja.
1: Together we create a home where love and music unite us all.
0: We gaan toch volgend jaar. Beetje vreemd verhaal eigenlijk natuurlijk. Vorig jaar hebben we de boel geboycott. En dit jaar, tenminste, ja, van volgend jaar gaan we dus gewoon meedoen. En ik vind dat een hele vreemde zaak, want ja, eigenlijk laat je een beetje Spanje en wat andere landen die ook hebben gezegd niet mee te gaan doen, ja, laat je een beetje in de steek natuurlijk. Daarentegen vind ik het nog vreemder dat bijvoorbeeld er landen zijn die zeggen van nou, wij doen niet mee. Nee, ze hadden gewoon moeten zeggen, Israël doet gewoon niet mee en iedereen voor de rest doet gewoon mee. En in dit geval doen dus volgend jaar Ierland, Spanje, IJsland en Slovenië. Hebben vorig jaar ook al afgezegd. En die Ierland heeft ook al afgezegd voor volgend jaar om niet mee te doen. En ook in Spanje gaan de stemmen op om opnieuw af te zien van deelname. En België die twijfelt nog over de deelname in 2027. Ja, dat is natuurlijk ja, een dingetje. Maar ja. Was makkelijker geweest als ze gezegd hadden, Israël doet gewoon niet mee. Maar goed, Hilary Duff, dat is al 16 jaar geleden dat hij in Nederland is geweest. Maar die gaat volgend jaar weer op tour en dan zal ze ook Nederland gaan aandoen. 17 mei gaat dat plaatsvinden. En in 2006 was zij voor het laatst in Nederland, waar het precies gehouden wordt. Het zal waarschijnlijk natuurlijk wel weer Ziggo zijn, ga ik zo even aannemen. Ze gaat in ieder geval van start op 7 mei in Spanje, in Madrid. En of dit nummer ook weer aan bod komt? Wellicht, wellicht. Maar natuurlijk ook heel veel nieuw werk van haar nieuwe album. So Yesterday.

0: En Hillary neemt ook Rebecca Black mee naar Ziggo Dome volgend jaar. Dus komt ze naar Nederland op 17 mei.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden? Dit zijn de Oh Ja momenten van...
0: Ja, 25 september, want dat is het vandaag. We blikken bij wat highlights uit het nieuws. Even terug naar wat er vandaag in het verleden gebeurd is. Dingen die je misschien ooit eens gehoord, gelezen of geleerd hebt. Vandaag bijvoorbeeld in 1904 de aanleg van de Trans-Siberische spoorlijn wordt voltooid. En in 1926, precies 100 jaar geleden, autofabrikant Henry Ford. Hij voert in zijn bedrijf een vijfdaagse werkweek in. En bovendien bepaalt hij dat werknemers per dag niet meer dan 8 uur hoeven te werken. Ik dacht dat de Rockefellers hier ook een beetje achter zaten. Oké. En vandaag in 1956 de eerste transatlantische telefoonkabel wordt in gebruik genomen. En in Amsterdam wordt Madame Tussaud geopend in 1970. Onder de eerste wassen beelden bevinden zich onder andere Johan Cruijff, Kees Verkerk, de schaatser, Willem Drees, de politicus en kunstenaar Karel Appel. Maar die zijn er allemaal niet meer. En dan inmiddels zijn we weer omgesmolten. Dat is wel jammer van Cruijff eigenlijk natuurlijk. En vandaag op maandag 25 september was het toen in 1989 presenteert Krijn Torringa de laatste aflevering van Hollands Glorie bij de AVRO op Radio 3 was dat toen ook. En dan hebben we in 95 vandaag de drie nog levende Beatles die brengen hun eerste in een serie van 9 nieuwe cd's uit. En tijdens de parlementaire enquêtecommissie houdt criminoloog de heer Bovenkerk vast aan de stelling dat een groot deel van de Turkse mannen in Nederland betrokken is bij de georganiseerde misdaad. Vandaag in 95. En de Serviërs die gaan naar de stembus vandaag in 2000, 26 jaar geleden, voor het kiezen van een nieuwe president. Milosevic leidt de Serviërs, hè? Niet de Syriërs, maar de Serviërs. Milosevic leidt een onverwacht grote nederlaag, maar zijn opponent Kostinica die slaagt erin volgens de autoriteiten niet in de absolute meerderheid te behalen. En daarom zouden de verkiezingen over moeten. Zover komt het niet. Na felle protesten en de bestorming van het parlementsgebouw treedt Milosevic af. En muzikaal gaan we even terug naar 1999 in dit geval. The Road Ahead, Miles of the Unknown van City to City komt op de eerste plaats in de Nederlandse top 40 en blijft daar uiteindelijk 4 weken staan.
2: Nummer 1.

0: Cool Moe Dee en Drew Hill. En de Wild Wild West. De Wild Wild West.
1: Ja.
0: De Wild Wild West.
1: Precies. Gaan wij op naar het nieuws. Van 3 uur. Daarna zijn we zo snel mogelijk weer bij je terug. Voor...
2: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voort te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
5: Hits and memories, Golden Oldies Radio.
6: Hallo poppers, daar gaan we weer.
7: Dit is tot 4 uur Absolute Classics met Ron van Arnhem.

En we spreken over het jaar 1971. Welkom terug in de tweede uur. Absolute Classics, vrijdagmiddag vandaag. Je luistert naar Golden Oldies Radio met Jackie Wilson. Best oldies station, Golden Oldies Radio. Van Dexys Midnight Runners. Yeah.

Jackie Wilson said. Werd gezongen door Dexys Midnight Runners. En Jackie Wilson zelf, hij wordt tijdens een optreden vandaag in 1975 in het Latin Casino in Camden in New Jersey getroffen door een hartaanval. Hij raakt in coma, waar hij nooit meer uitkomt, en overlijdt uiteindelijk op 21 januari 1984. 9 jaar heeft hij bijna in coma gelegen. Ja, hij is natuurlijk vooral bekend om zijn hit Reed Petit. Van Morrison die schrijft een tribute nummer voor de overleden soulzanger. En die heet Jackie Wilson Said, I'm in Heaven When You Smile. Wat een hit wordt dus voor Dexys Midnight Runners. En Jackie Wilson zelf is slechts 49 jaar geworden. Ja, en de Phantoms die komen vandaag in 1965 de Nederlandse top 40 binnen met hun bewerking van het James Brown nummer I'll Go Crazy. I'll Go Crazy en de B-kant, I Dream of You, die zijn geproduceerd door Radio Veronica discjockey destijds Kees van Zijtveld. En I'll Go Crazy bereikt uiteindelijk een 11e plaats. En de Phantoms, nou, die komen gewoon uit Nederland. Oh yeah!

0: Phantoms waren dat en I'll Go Crazy.
1: Absolutely live.
0: Wat gaan wij doen? We gaan dat podium op. En niet zomaar, nee. Gaan we doen met Patrick Bruel.

Voltooid verleden tijd. Dat was IOS. Oftewel is ook zitterend. Precies vandaag, op 25 september 2008, maken ze bekend daarmee te stoppen. De beslissing die komt naar, om na 12,5 jaar te stoppen is eigenlijk vooral door zanger Joost Marsman. Hij had er genoeg van. En IOS, ja, die beginnen uiteindelijk onder de naam Is Ook Schitterend. Later ingekort tot IOS. Ze breken in 96 door in Nederland met de plaatje wat je net gehoord hebt. En na een aantal stille jaren krijgt de formatie in 2006 weer bekendheid met nummers als Altijd Wil Iemand en Uit de Schaduw van het album 4. En in 2007 verschijnt het laatste album van de mannen en die heet Open. Ja, ik zat even te kijken, want naar het jaar 1974, want ik heb een plaat klaarstaan uit 1974. En ik zat even te kijken, wat kostte toen een aantal zaken? Nou, bijvoorbeeld aardappelen. Als ik ze meteen even omreken dan naar euro's, waren de aardappelen in 1974 20 cent per kilo. En het bier, 1 liter, 63 eurocent. In guldens was dat 1 gulden 39. En een heel brood voor 53 eurocent. Kaas, 3,55 euro voor een heel kilo. Eieren, een dubbeltje. Ja, 1 ei dan. Dus nu, dus zeg maar 22 cent was dat. Dus ik neem aan dat het 1 ei is dan. En de koffie die kostte slechts 2,11 euro. Een heel pak. En melk voor 39 eurocent. Ja, zo kunnen we nog wel heel lang doorgaan. 1974, dat was ook het jaar voor de Staple Singers. En If You're Ready, Come Go With Me.

0: dat is een beetje een vergeten plaatje eigenlijk, hè? Uit 1974. De Staple Singers. And if you're ready, come go with me. Lang niet gehoord. Dus ik dacht, nou, laten we hem even afstoffen. En vandaag in de Absolute Classic planten. Nou, dat hebben we ook gedaan. En als je leuke suggesties hebt, toevallig van een plaat die je ook graag een keer gehoord zou willen hebben in dit programma, dan kan dat natuurlijk altijd heel simpelweg gewoon het volgende.
1: Heb je een vraag of verzoek? Mail naar rondvanarnhem@goldenoldiesradio.nl.
0: Ja, en dat heeft Rick namelijk ook gedaan. En Rick die had een heel leuk naamplaatje. En het schijnt dat zijn vriendin in ieder geval zo heet. Dus Rick, het naamplaatje is voor jou.
2: Het naamplaatje van vandaag is...
0: Nathalie.

zometeen gaan wij dansen in de discotheek. Maar dit was gegeven Chris Montez en Let's Dance, ergens in de jaren 60 geweest. Ja, en voormalig Creedence Clearwater Revival zanger en gitarist John Fogerty. Hij onthult vandaag op 25 september 1998 was dat zijn eigen ster op de Hollywood Walk of Fame. En de zijn de mannen van Creedence Clearwater.

0: Ja, het is er weer tijd voor. Voor je broek met wijde pijpen, de schoenen met hoge hakken en plateauzolen en eventueel de tafels en stoelen weer aan de kant zetten. En als je tijd en zin hebt en je hebt zo'n ding in huis, zou je eventueel de spiritusbol weer op kunnen hangen. Het mooiste is natuurlijk wel dat je dan zo'n spotlight hebt die erop schijnt. Moet wel zeggen, ja, het is nog licht, dus dan zie je daar ook heel weinig van. Het loopt bijna tegen 4:15, maar nog niet helemaal. Dus we gaan het vandaag doen met een band die, dat is een Brits-Amerikaanse house muziekproject uit Glasgow, Scotland en Chicago, Illinois. De Verenigde Staten, opgericht door producer, DJ, zanger John Reed. Die vorig jaar in juni is overleden. 2025. Jonge leeftijd. Geboren in 1963. Ja, begin van de jaren 90 werd de band opgericht als, als een popgroep met soul en funk invloeden. En de band die bestond, zoals ik zei, uit zanger John Reed. Die eind jaren 80 lokaal succes had geboekt als DJ en zanger onder de naam Robinson Reed. Met acts als This Way Up bijvoorbeeld. Nou, in ieder geval in de jaren 90 scoorden ze toch een paar leuke hits. In de hitparade niet alleen in Nederland, maar ook in de Verenigd Koninkrijk, in Australië, in Oostenrijk, in België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Zweden. Ach, te veel om op te noemen eigenlijk. Ja, en één van die plaatjes komt uit 1994. En dat heeft hier ook in de discotheek heel goed gedaan. En ook in de hitparade. Geen nummer 1 hit geweest, maar dat neemt niet weg dat het natuurlijk best een lekker plaatje is. De Dance Classic voor vandaag is voor de Nightcrawlers.
1: Blokhakken en wijde pijpen aan. Laat de spiegelbollen draaien. Verlicht de dansvloer. Shake your booty.
2: Dance Classic.

Met dit weer? Heerlijk toch? Ruben Stijk en The Reason. Ja, over het weer gesproken. Vandaag is ook prachtig mooi nazomerweer. En ja, morgen is er wat meer bewolking. En zondag dan komt de temperatuur in vrijwel het hele land boven de 20 graden. En volgende week wordt het trouwens nog iets warmer. En ik dacht, nou weet je wat, als het dan toch warmer wordt. Misschien een beetje Sex on the Beach.

0: tonight.
1: Ja, dit is een party tonight van de Teaspoon, Sex on the Beach. Volgende week. Maar je zou het vandaag ook kunnen doen natuurlijk. Ja, het wordt warm genoeg wat dat betreft. Ja, lekker aan zee, een beetje windje, helemaal goed. Ja, vandaag in 1982 komt Doa Diddy van de Dolly Dots in de top 40 binnen. De single die bereikt uiteindelijk een vierde plaats. En Doa Diddy is geschreven door Ellie Greenwich en Jeff Berry. En de eerste groep die dat heeft uitgebracht, dat waren de Exciders. En dat klonk...

Ja, en deze versie die komt niet verder dan nummer 78 in de Billboard Hot 100. En daarna in 64 heeft de Britse groep Manfred Mann een wereldhit met hun versie van Doo Wah Diddy. Maar wij gaan vandaag voor het Nederlands product, in dit geval gezongen door de Dolly Dodgers in 1964.

Dolly Dots. En Doa Diddy. Brengt ons bijna bij het einde van de Absolute Classics voor vandaag. Dat betekent dan wel dat we een paar leuke programma's nog voor je namieden hebben. Vandaag deze vrijdag de 25e. Rob van Genderen zometeen sowieso. Met ja, niet de sowieso show, dat is wat anders. Maar de middagshow. En Paul Bakker. En er is er altijd eentje die ik vergeet. Dat is altijd zo. Serge van Brakel. Ja, tuurlijk. Volgende week is er weer een nieuwe Absolute Classics natuurlijk. Even na 2 uur. En ik heb er nog eentje voor je. Die ga ik sowieso nog even draaien.

0: begging for me.
1: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voort te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met ruim 700 kilometer file. Dat is voornamelijk te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug. Daardoor is het met name heel erg druk op Noord-Zuid-verbindingen. Onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel een uur vertraging. De andere kant op 3 kwartier vertraging tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Op de A12 Duitse grens Utrecht tussen Westervoort en knooppunt Grijshoort een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Op de A15 Gorkum-Rotterdam sta je 50 minuten in de file tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Ridderkerk. En op de A16 Breda-Rotterdam 3 kwartier vertraging tussen Breda-West en de afrit Dordrecht Centrum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
4: This is the Friday Experience on Golden Oldies Radio. Nu.

0: Rob J.
1: Beste vrienden, hier ben ik weer.
0: Ik niet alleen hoor. Het hele vrijdagmiddagshow-team zit er weer klaar voor tot 6 uur vanavond. Het is 25 september 2026.
1: Hallo.
0: En dit is Reggae uit de 80's.
2: Rob van Genderen op Golden Oldies Radio.
3: Hallo. Leuk, gezellig.
4: Ja, heel leuk. Ja.
0: Goedemiddag. Ja, dat is keileuk. Ik heb goede hits voor je klaargezet. De Crack-In Band met Jeopardy. A Lover's Holiday van James komt eraan. Ook nog een lekker oudje van Doe Maar. En The Charm zometeen met Heaven.
5: Wauw, dat is leuk. Oh. Wow, echt lekker. Dankjewel.
0: Ja, graag gedaan hoor. Nog een kusje erbij. Altijd lekker. Welkom bij de middagshow op Golden Oldies Radio. Ik neem je mee naar het weekend.

Ja, dat was een leuk bandje uit de 90s. The Chimes. We hadden ook een grote hit met een cover van U2. I still haven't found what I'm looking for. Ook 1, 2, 3 deed het goed. En dit was Heaven. Misschien wel de bekendste hit van het groepje. Er is 14 minuten voor 4:30 op vrijdagmiddag. Je bent bij Golden Oldies Radio. Zometeen, doe maar. Maar nu eerst de Greg Kitt.

Friday Vibes on Golden Oldies Radio. Alleen de allerbeste classics. Dit is de vrijdagmiddagshow met Rob van Genderen.

Zometeen hoor je een plaat uit 1980 van een Britse band die als geen ander wist hoe je een beetje chaos in een plaat moest stoppen. De inspiratie, dat was hun eigen schooltijd. Leerraden, kattenkwaad en herrie in de gangen. Kortom, het echte schoolleven. Welke band dat is, dat hoor je zometeen. Maar nu eerst, Rod Stewart.

En ze maakten er een zootje van op school in hun spijkerbroeken. Zwarte colbertjes met witte bloesjes en een zwarte zonnebril. En dan een beetje lopen te skanken de hele dag. Ja, skanking is de dansstijl die hoort bij ska. Een beetje een huppelende beenbeweging en dan de armpjes meebewegen. Dat was Mab.

0: 266.
1: Het is alweer dag 268 van het jaar. Nog maar 97 dagen te gaan en we kunnen de kerstboom weer van zolder halen. Maar zover zijn we gelukkig nog lang niet. Op deze dag bereikte Vasco Núñez Balboa in 1513 als eerste de Grote Oceaan. In 1967 verscheen het album Strange Days van de Doors. En in 1977 werd de allereerste Chicago Marathon gelopen. Dan zijn er ook nog wel mensen jarig vandaag. Michael Douglas, de gevierde acteur, is jarig. Maar ook Christopher Reeve, bekend als Superman. En deze artiest is ook jarig. Zucchero. En die ken je van deze hit. Ja, dat was Senza Una Donna natuurlijk. Dan gaan we naar 2015, want op 25 september 2015 stond Justin Bieber op nummer 1 met What Do You Mean?

een stuk duurder uit. De boete was €181. Die gaat omhoog naar €242. En dat is allemaal nodig omdat winkeliers meer tijd kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. En ook moet het bedrag dieven afstikken. Nou,

It's the More Energy Show op Golden Oldies Radio. We geven je meer hits per uur. En dit was Arthur Conley, That Sweet Soul Music. Daarvoor nog uit de 80's, Remember the Promise You Made van Cock Robin. En we starten het rijtje van drie met James en A Lover's Holiday. Zometeen heb ik nog voor je klaarstaan, Zwijgen van het Goede Doel. En ook 50 Cent die komt er nog aan met In Da Club. Maar nu eerst deze rammer

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer.
1: De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resommeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten naar de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: This is the Friday Experience on Golden Oldies Radio. Nu, Rob van Genderen met de Vrijdagmiddagshow. Dit uur start met...
1: Is This Love? Dit is Alison Moyet.
0: Alleen de allerbeste classics. Golden Oldies Radio.

0: Feel Good Music op Golden Oldies Radio. Hier word je vrolijk van. I Don't Like It, I Love It van Florida en Robin Thicke.
1: De wind waait uit het westen en je fietst door het vlakke land. De week loopt op zijn einde, je hebt de wereld in je hand.

levensverklaring nodig. Eén blik kan genoeg zijn om precies te weten wat iemand voelt. Sommige liedjes zijn zo geschreven dat je bijna het gevoel krijgt dat iemand recht tegenover je zit en zijn verhaal vertelt. Dit nummer gaat over liefde, maar ook over afstand en het gemis van iemand die je dierbaar is. Over iemand die je blijkbaar zo diep raakt dat één klein detail van die persoon het middelpunt van een heel lied kan worden. De zanger schreef het nummer samen met zijn vaste tekstschrijver Bernie Taupin. Het kwam uit in 1982 en het werd een grote hit in verschillende landen. Dat kwam met name door de warme pianoklanken, de rustige melodie en de bijna dromerige sfeer. Dat maakt het tot zo'n nummer waarbij je vanzelf even terugdenkt aan iemand die voor jou belangrijk is of is geweest. En dat ene detail waar het hele liedje eigenlijk om draait, dat zie je zodra je naar iemand kijkt. Want die bijzondere blik zit verborgen in de titel. Het liefdesliedje van deze week komt van Elton John. Blue eyes.

ogen. Ja, niet van huis uit hoor, maar meestal heeft ze wel een blauw oog. Dat was Elton John. En Blue Eyes. Het liefdesliedje voor deze week. En het werkt altijd heel raar in mijn brein, hè, als ik dan dit liedje hoor van Elton John over Blue Eyes. Dan denk ik automatisch aan het volgende liedje.

einde van dit uur gaan we weer terug in de tijd met onze tijdmachine. Ik moet dan even het apparaat programmeren. Maar naar welk jaar gaan we dan? Dat bepaalt het jaartal eraf. Ik zal er even een slinger aan geven. De maand die verzin ik er dan meestal zelf bij.

0: dat spelt dan ragga. Dat is een soort dancehall muziekstijl. Het is dus in dit geval geen reggae, te gekke, maar ragga, te gek ja. Het was een hit in 1995. En hij scoorde ook nog een ander hitje, Sweets for My Sweets. Dames en heren, het is weer tijd voor. Ik heb de tijdmachine geprogrammeerd. We vliegen terug in de tijd, want het is tijd voor de Top 40 Flashback. En zoals al eerder gemeld, ga ik je heel blij maken met de hits die in de Top 40 stonden. In de Top 40 van 9 mei 1981.
1: Top 40 Flashback.
0: We trappen deze flashback af met nummer 40. En daar vinden we een Nederlandse band die zeer populair was in 1981. Dit is Love Can Break Your Heart van Powerplay. Love can break your heart. Op nummer

0: 34. Vanessa.
1: In the heat of the night.
0: Nummer 32 was voor Dave Stewart. Jawel, die uit de Eurythmics. Samen met Colin Blundstone. Ze scoorde een dikke hit in 1981 met dit nummer.

0: vanaf vinyl. Dit is de Vinyl Disco Hit op Golden Oldies Radio.
1: Zometeen zit hij er alweer helemaal klaar voor met die hele grote hitkoppers. En die hele grote mond natuurlijk. Grote vriend en collega Paul Bakker in de studio zometeen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Vliegveld Malpensa in Milaan is officieel vernoemd naar voormalig premier Silvio Berlusconi na een juridische strijd van 2 jaar. Bij de onthulling van een zilveren plaquette waren vicepremier Salvini en familieleden aanwezig. Dochter Marina Berlusconi sprak van trots en emotie. Milaan en 3 Lombardische gemeenten hadden rechtszaken aangespannen tegen de naamswijziging, die uiteindelijk doorging onder premier Meloni. Premier Jetten noemde de analyse van de AIVDE en NCTV over de normalisering van rechtsextremisme een heel serieuze waarschuwing. De diensten stellen dat rechtsextremisten via façadepolitiek hun ideeën mainstreamen. Bijvoorbeeld met termen als remigratie en omvolking. FVDE en BBBE gebruiken die term, maar benadrukken uitdrukkelijk dat zij vrijwillige terugkeer bedoelen. Minister Van Wil riep alle politieke partijen op de analyse te lezen. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was een medewerker van justitieel complex Zaanstad. Dit is bevestigd door een woordvoerder van de dienst Justitiële Inrichtingen, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Premier Jette heeft na de algemene beschouwingen een nieuw pakket voorstellen samengesteld over koopkracht, het sociale stelsel en box 3. Bedoeld om zowel linkse als rechtse oppositiepartijen te overtuigen. Gesprekken starten morgen voor het begrotingsdebat van woensdag en donderdag. Zelfs BBB, dat eerder een motie van wantrouwen steunde, schuift hier aan tafel. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder met een zwakke zuidenwind, maar in de loop van de avond trekt bewolking het noordwesten binnen. De temperatuur daalt naar 6 tot 13 graden, lokaal iets hoger aan zee. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar het is toch nog steeds behoorlijk druk op sommige plaatsen. Vooral tussen Utrecht en Den Bosch op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel nog ruim een uur oponthoud. En ook de andere kant op zijn, half uur in de file. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden, 40 minuten verdraging. De andere hele drukke weg is vanmiddag de A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen Gorkum en Hendrik Ido Ambacht ruim een uur oponthoud. Op de A16 Belgische grens Rotterdam tussen Rijsbergen en Dordrecht ook nog een uur verdraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En in het zuiden van het land op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Dussen en knooppunt Empel is de vertraging nu ook 40 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Andy Williams, Music to Watch Girls By. Zo, even een paar minuten over zes. Welkom in de hitcover. Het is vrijdag 25 september. We zijn op vakantie in Italië en ik heb een snelle internet aansluiting gevonden. Was nog wel wat voeten in de aarde, want dat is allemaal niet zo heel snel hier in het Zuid-Italiaanse. We zitten in de hak in Bari. En we gaan een tour maken, zodat deze twee afleveringen, dus ook die van volgende week, vanaf locatie hier in Italië komen. Maar dat maakt niet uit, we hebben misschien wat meer Nederlands, nee, wat meer Italiaanse muziek in de show, als dat je normaal gebruikelijk bent van mij. Maar ik beloof je tot aan de klok van 8 uur een mooie show met veel lekkere muziek. Rob van Genderen nog even bedanken voor zijn programma, de vrijdagmiddagshow tussen 4 en 6. En wij vallen meteen, zoals gebruikelijk, met de deur in huis. Here's America. And the Tin Man.

0: That was a mooi duo. Annie Lennox en Al Green. Samen op één plaat.
1: We gaan het knopje weer weg. Verdorie.
0: Put a little love in your heart. En dat was een hit in 1988 in de Nederlandse top 40. Ja, dat is helemaal niks. 1974 hier.

Dat is een mooi stil. Broer en zus Danny en Mary Osmond. I'm leaving it all up to you. Uit 1974 was hij, net zoals de plaat daarvoor van Julie en Claire. Het Franse stukje in het eerste uur van de hitcover. Ce ne rien. Zo, we gaan even vechten. Het is vrijdagavond, maar Elton John heeft het over Saturday Night. Dus we moeten even tot morgen wachten. Saturday Night's alright for fighting.

gele citroenenboom. De Lemon Tree van Fool's Garden uit 1996 was dat. We zitten in Italië, had ik al gezegd. En dat maakt het natuurlijk nog makkelijker voor mij om een mooie Italiaanse te draaien van mijn Italiaan aller tijden. Zucchero, Zucker van Acciari. Hier is hij met Rossa, Nella, Della, Sera.

Een wereldster gebleven door eenvoudig te blijven. Nee, een wereldster geworden. Precies andersom, jongens. Het is After Midnight, J.J. Cale, 1972, het album Naturally. En later natuurlijk fantastisch gecoverd en een wereldhit geworden voor Eric Clapton, Eric Slowhand, Electric Light Orchestra en Olivia.

Boudus, Champagne 1981. En daarvoor hoorde je Zanadu, Olivia Newton-John samen met het Electric Light Orkest. Orchestra mag ook natuurlijk, hè. Jongens, ik heb al verteld aan het begin van het programma dat we het Franse en het Duitse eventueel Nederlands even achterwege laten. En die drie posities in de hitkoffer in laten nemen door Italiaans talent. En wat van Italiaans talent. Hier is Eros Ramazzotti en Terra Promessa.

Samen maakten ze mooie dingen. Rick Davies, Roger Hodgson. Samen vormden zij Supertramp. En toen het niet meer ging, toen ze niet meer door dezelfde deur konden, toen was het ook afgelopen. Want solo deden ze wat, deden ze het iets wat minder. Daarvoor natuurlijk Terra Promessa van Eros Ramazzotti hier uit Italië. We zijn toe aan wat lekkere dansbare muziek. Hier zijn die OJ's.

kwam van zijn album uit 1972, Still Bill. Beetje gebaseerd op het ritme wat hij in de Baptistenkerk had geleerd toen hij heel jong was. Bill Withers dus. En in 1978 kwam de plaat pas in de Veronica Top 40. Eens even kijken, het is een paar minuten voor zeven. Dat betekent dat we een einde gaan breien aan het eerste uur. Ik neem even afscheid voor je. Ik zie je zo meteen van je. Zometeen zie ik je aan de andere kant van 7 uur terug. Dat doen we met Amanda Marshall. Hier is ze met een beautiful goodbye.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Radicaal linkse studenten gooiden gisteren slagroomtaarten naar professor Damien Ernst tijdens een les aan de Universiteit van Luik. De daders droegen kerstmaskers en riepen fascist. De aanval werd opgeëist door het Vrij Comité d'Éthique de l'Uliège. Ernst werkt aan artificiële intelligentie voor defensiedoeleinden en spreekt van een fysieke aanval. Premier Nawaf Salam van Libanon waarschuwde de algemene vergadering van de VN vrijdag tegen het zomaar terugtrekken van vredesmachten UNIFIL. Het mandaat van de missie, die bestaat uit circa 7500 militairen uit 46 landen, loopt eind december af. In 2027 moeten alle militairen vertrekken. Salam vreest dat een veiligheidsvacuüm in de regio ontstaat. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten, was een medewerker van Justitieel Complex Zaanstad. Dit is bevestigd door een woordvoerder van de dienst Justitiële Inrichtingen, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Vlaamse vlogger Jonathan Medard deelde beelden waarop hij en zijn vriend in Gent door mannen worden gevolgd, terwijl zij homofobe opmerkingen roepen. De Gentse politie stuurde de zaak door naar het Openbaar Ministerie. Medard verwijderde de video later omdat twee van de vijf zichtbare mannen aangaven niets met het incident te maken te hebben. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder met een zwakke zuidenwind, maar in de loop van de avond trekt bewolking het noordwesten binnen. De temperatuur daalt naar 6 tot 13 graden, lokaal iets hoger aan zee. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: The Eve of Destruction. Barry Maguire in 1965. Dat is even geleden. Zeker wel. Zo, welkom in de tweede uur van de Hitcover. Het is 7:05 geweest. En we hebben weer een mooie platen uit de 60's en van die 70's en 90's voor je klaarstaan. Tussen nu en 8 uur. En straks om 8 uur natuurlijk. Zoals gewoonlijk. Jongen, ja. Kom lekker uit je woord. Zoals je van ons gewend bent, Serge van Brakel met zijn Soul Tracks. En we zijn op vakantie in Italië. Net zoals het vorige uur zijn we dat nog steeds. Hè? We zijn niet binnen een uur teruggekomen. Dus we hebben ook wat extra Italiaanse muziek in de show verstopt. En wat hadden we ook alweer bedacht om met te beginnen? Niet iets Italiaans. Nee, we hebben wat begonnen. We beginnen bij deze. Hier is Lou Rawls.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I've had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

Heel, heel rock and roll. Garland Jeffries was dat uit 1991, daarvoor Lou Rolls. En die vroeg om een kwartje, want hij wilde al zijn vrienden bellen. Dat was de grap die we er vorige over maakten. See you when I get there. Nou, we zeiden al Italiaans, het is kwart over zeven. Hier is Alain Sorrenti. En jij bent het enige meisje voor mij. Tu sei l'unica donna.

James Brown and his famous flames. Dat had ik nog niet eerder gezien. Ik las het net. Het top 40 van 1966. The hardest working man in show business noemde hij zichzelf. Oké, over met Wax. Naar Wax.

geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, want toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

nog even dan. 1978, plaat is in totaal 4 keer in een verschillende of een andere uitvoering terechtgekomen in onze top 40. Waaronder ook die hele mooie uitvoering met Olderliefste. Daarvoor Earth and Fire, Johnny Kaagman, Storm en Thunder. En je hoorde Wax, Graham Goldman, Andrew Gold en Building a Bridge to Your Heart. Hier zijn de Tremolos.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Tremolo's uit de 60s met My Little Lady. En Supertramp ergens uit het begin van de jaren 70 met deze Bloody Well Right. De plaat heeft eigenlijk niet eens in de top 40 gestaan, zit ik niet te kijken. Maar goed, het is 8:12. Heer, tijd voor wat Frans. Michel Sardou.
1: Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère autrement que gris blanc. Avant d'avoir connu cette fille aux yeux clairs.

Het meisje met de heldere ogen. En Philo Jeuclair, Michel Sardou. En toen was het 7:15. En wat is het altijd om 7:15? Dan is het tijd voor Barry, Maurice, Robin, Gibb en The Nights on Broadway hadden we voor je opgezocht, uitgezocht, klaargezocht. Vaste gast in de show, hier zijn The Creedence Clearwater Revival. Oh, stop the rain.

Down Under, In Excess, Never Tear Us Apart. En voor de prachtige Creedence Clearwater Revival. Hold Stop the Rain. Ik weet niet, voor jullie regent hier niet. Hier schijnt de zon. Maar we zitten dan ook in Italië. Dat hadden we al verteld. Einde aan de show. Hier is Rod Stewart. We ruimen speciaal voor Ruby. Tot volgende week. Dan zijn we er weer. Young Turks is hier. Rod Stewart.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Radicaal linkse studenten gooiden gisteren slagroomtaarten naar professor Damien Ernst tijdens een les aan de Universiteit van Luik. De daders droegen kerstmaskers en riepen fascist. Ernst werkt aan kunstmatige intelligentie voor defensie en noemt het een fysieke aanval. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten, was een medewerker van justitieel complex Zaanstad. Dit bevestigt de dienst Justitiële Inrichtingen, verantwoordelijk voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Het onderzoek naar de schietpartij loopt nog. Minister Sterk trekt het wetsvoorstel voor nachtelijke kamerinsluiting in gesloten jeugdzorg in. Het vorige kabinet wilde dit voor ongeveer 400 jongeren vanaf 12 jaar met gevaarlijk gedrag. Sterk noemt de maatregel niet proportioneel en vreest dat opsluiting genormaliseerd wordt. Schapen mogen vanaf maandag weer grazen op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Op Texel blijft het verbod gelden tot april vanwege herstel van het gras. Dijkgraaf Remco Bosma prijst pachters voor hun snelle reactie tijdens de droogte afgelopen zomer. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door de afsluiting van de A27 bij Gorinchem staan er nog lange files. Onder meer op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 20 minuten vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel 3 kwartier extra reistijd. A15 Gorinchem richting Rotterdam voor Ridderkerk 1/2 uur. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Dordrecht 1/2 uur vertraging. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom voor afrit Nuurmansdorp 1 kwartier. En op de A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Maden en knooppunt Zonzeel 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Vrijdagavond is Soundtracksavond op Golden Oldies Radio. Soundtracks op vrijdag is soul, funk en disco.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Lucas Wessels. In januari bieden staatssecretarissen Claudia van Brugge en Sandra Palme, samen met minister Mirjam Sterk, excuses aan kinderen die door de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. Meer dan 2000 kinderen werden getroffen nadat hun ouders grote bedragen moesten terugbetalen aan de Belastingdienst. Het kabinet herbeoordeelt nu hun dossiers. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari. Voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Minister Mirjam Sterk schrapt een plan van haar voorganger Vincent Karremans om jongeren in de gesloten jeugdhulp 's nachts op te sluiten in hun eigen kamer. De CDA-minister vindt opsluiting te zwaar en vreest normalisering van de maatregel. Ze schreef hierover een brief aan de Tweede Kamer na intensieve gesprekken met zorgmedewerkers. De internationaal erkende Jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht, nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Lucas Wessels.
1: Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens de rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. De internationaal erkende Jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht, nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb zeestraat. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Lucas Wessels. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. De internationaal erkende jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht, nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb-zeestraat. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Het Global Citizen Festival in Central Park, New York is geannuleerd vanwege verwacht extreem weer dit weekend. Het is de eerste keer in 14 jaar dat het festival niet doorgaat. Artiesten als Lauryn Hill, Wyclef Jean, Lenny Kravitz, John Legend en Lainey Wilson zouden optreden. Ook Ed Sheeran's concerten bij Boston op vrijdag en zaterdag zijn afgelast vanwege hevige regen en harde wind. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: Een mooie maaltijd zou je kunnen zeggen van Chef Special. Special inderdaad. Try Again, een mooi nummer van een jaar of 9 tot 10 geleden. Och, zo lang geleden al. En zo vers in het geheugen ligt het nog aan het begin van een nieuwe show.
1: Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Fijn dat je erbij bent, ook vandaag weer bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ook vandaag weer heerlijke muziek om de dag mee af te sluiten. Tenminste, als je niet naar een herhaling overdag luistert. Want dat zou ook zomaar kunnen. In de show, een paar prachtige dingen. We hebben een hartstikke leuke reportage van Jeroen van Gent. Hoe uit u uw creativiteit? Goeie vraag. Sommige mensen gaan schilderen. Anderen gaan met verf gooien. Weer anderen gaan beeldhouwen. Weer anderen tekenen. En weer anderen doen iets anders. Muziek. Ja, wat is het zoal wat de mensen bezighoudt als ze creatief zijn? Je hoort het straks hier in de show. Midas Dekkers is ook van de partij. Die gaat het hebben over de Jaguar. En dan niet over de auto, denk ik. Maar over het dier en wat daarmee samenhangt. En hij zal ook wel weer afwijken van het onderwerp. En er is ook nog weer tijd voor zorg voor mensen. Wat dat is, dat licht ik straks verder toe. Dus blijf lekker luisteren. Blijf hier bij De Late Avond.

0: Lekker ouderwetse Tamla Moto, de muziek van Smokey Robinson, zonder zijn miracles in dit geval. Je hoorde Cruise in uit 1977 en Rafaella met Right Here, Right Now. Tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging natuurlijk zijn straat weer belegeren, zal ik maar zeggen, met een blauwe microfoon. En hij vroeg dit onder andere: hoe uit u uw creativiteit? Dat is de vraag die hij deze maal voorlegde aan het winkelende publiek. Zomaar op straat in het voorbijgaan. We hebben het allemaal, maar we beseffen het vaak helemaal niet. En blijft creativiteit voorbehouden aan de privésfeer? Nou ja, je hoort de antwoorden nu.
1: Bent u nou een beetje creatief? En dat is een heel rekbaar begrip, hè? Dat kan van alles zijn. Als ik een kaartje stuur voor een verjaardag, dan ga ik het altijd stevig zitten versieren met viltstiften. Ik kan het gewoon niet laten. Ja, dat is al creatief. Maar goed, ik wil de lat niet zo hoog leggen natuurlijk. Ja, hoe uit u uw creativiteit?
2: Mijn creativiteit?
1: Ja.
2: Fleur, hoe uit ik mijn creativiteit?
1: Dochter staat erbij.
2: Nee, kleindochter.
1: Kleindochter, oké. Okay. Nou, enig idee?
2: Fotoboeken maken.
1: Fotoboeken maken?
2: Ja.
1: Dan kun je allemaal tegenwoordig compleet bestellen, maar u maakt ze. U plakt ze in of zo?
2: Nee. Digitaal, hè?
1: Oh, toch wel? Oké. Okay.
2: Ja.
1: Hoe gaat dat dan? Met foto's een soort van collage maken of zo?
2: Hoe dat gaat?
1: Ja,
2: nou, daar heb je een speciaal computerprogramma voor.
1: Waar je albums mee maakt.
2: Ja, klopt.
1: Hoe uit uw creativiteit?
3: Ik denk al vaak via mijn werk. Alle manieren, die dingen die heel complex zijn, proberen zichtelijk te maken voor een leek. Dat vind ik heel leuk.
1: Hey. Aha. Lukt het?
3: Ja.
1: U krijgt feedback daarover en dan...
3: Ja.
1: Aha.
3: Zeker.
1: Kunt u een voorbeeldje noemen? Wat is het ongeveer? Ja, technisch zwaar ingewikkeld?
3: Of? Ja, zwaar ingewikkeld. Als je de hele energiehuishouding van Nederland wilt snappen, dan probeer ik die visueel inzichtelijk te maken via allerlei stroomdiagrammen. En dan kun je het visueel opmaken hoe orde grootte zich iets tot elkaar verhoudt. En dat is erg gaaf.
1: In plaats van allemaal droge statistieken?
3: Tabelletjes, statistieken, percentages. En dit is gewoon visueel in één keer inzichtelijk.
1: Ah. Nou, heeft u dat zelf verzonnen? Of?
3: Ja. Ja, tenminste deze toepassing. De techniek niet, maar de toepassing.
1: Ja, ja. En het slaat aan, het werkt.
3: Ja.
1: Nou, moe. Oké. Okay. Nou, ja. Dat is heel duidelijk. En dat is nooit bij uw werk. Dus u kunt creatief zijn in uw werk.
3: Het is een deel van mijn werk, ja.
1: Hoe uit u uw creativiteit?
4: Ik ben helemaal niet zo creatief.
1: Oh.
4: Nee.
1: Veel mensen denken dat, maar...
4: Ja, maar ik weet dat ik het niet ben. Ik vind het altijd heel moeilijk om iets te bedenken. Ik vind heel veel dingen leuk, maar om het zelf te bedenken, nee, dat vind ik lastig. Met misschien een tuin met bloemen, dat...
1: Oh, nou.
4: Dat zijn misschien wel weer dingen, maar niet zozeer creatief.
1: Nee. Oké. Okay. Nee. U vindt het woord gewoon te groot voor wat u doet?
4: Ja, denk het. Ja, precies. Denk het, ja.
1: Hoe uit uw creativiteit? Waar komt dat in naar voren?
4: Oh, God.
1: Creativiteit.
5: De creativiteit?
1: Ja. Ja?
5: Van nou, uiterlijk
6: wat je maakt, creatief. Wat je laatst gemaakt hebt, die onderzetters of zo. Dat
5: oh ja,
6: creatief.
5: Ik heb leuke dingen gemaakt, absoluut. Ah. Ja, met in klei en met steen. Oh. En dan allemaal stukjes steen uitpuzzelen. Daar kan je leuke dingen mee maken. En dat
6: maken,
5: had ik vroeger niet.
6: Dat?
1: Nee.
5: Heb ik vroeger nooit gehad.
1: Maar het kan in allerlei dingen zitten natuurlijk.
6: Ik borduur en ik schilderde. En ja ook allemaal dat soort dingen. En schilderen nog.
1: Ja?
6: Ja,
1: want er kwam iemand voorbij die heel goed in zijn werk allerlei hele goede verslagen schrijft. En daar waardering voor krijgt. Dus dat kan ook heel creatief zijn.
5: Ja, dat is waar.
6: Ja, tuurlijk.
1: Noem maar
5: wat. Daar heb jij gelijk in. Maar zo creatief was ik nou ook weer niet.
1: In uw werk? Nee? Wat deed u dan? Mag ik dat vragen? Wat was het?
5: Wat?
1: Het werk? Het werk?
5: Het werk in de juwelen.
1: Oh.
6: Juwelier.
1: Oh, daar kun je niet. Ja, maar daar kun je toch creatief
5: heel
1: zijn?
5: Creatief, ja, dat is wel zo. Maar
1: Tuurlijk. Dat
5: zijn allemaal dingen die klaar zijn en gemaakt zijn. Dus je moet je klanten een beetje creatief invoeren.
1: Oh, nou dat dan, hè?
6: Is ook creatief.
5: Ja.
1: Van kijk dus wel een prachtig, weet ik veel, smaragd. Op deze
5: ring. Bijvoorbeeld.
1: Ah, nou, dat
5: ja, in de zilver- en goudsmid, hè, was mijn man.
1: Vandaar dat die link met wat u net zei met die steentjes, met die onderzetters.
5: Precies.
1: Ah.
5: Precies.
1: Oh, oké, dat zijn geen ene steden, maar toch. Hoe uit uw creativiteit?
7: Ik denk in mijn werk gewoon met stukken schrijven.
1: Oh.
7: Dat vind ik denk het leukste. Ja, ik ben heel makkelijk dat ik stukken schrijf.
1: Ja?
7: Ja.
1: Mag ik vragen hoe en wat? Ja.
7: Oh, ik werk als projectmanager. Ik denk dat ik daar mijn creativiteit in kwijt kan om oplossingsgericht te zijn.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Ik dacht aan verhalen, maar dat is het dan weer niet.
7: Nee. Ik ben geen verhalen schrijver. Ik ben meer een zakelijk schrijver. Ik denk dat dat het meest creatief is. Ik ben niet zo super creatief onderlegd.
1: Maar hoe merkt u dat het aanslaat en dat het succes is?
7: Als de stukken erdoor komen. Ik werk voor diverse gemeenten. En als de stukken erdoor komen, dan merk ik dat het aanslaat. Omdat je dan de resultaten bereikt.
1: En hoe doet u het? Is er nog een magisch ingrediënt?
7: Nou, eigenlijk je verplaatsen in de lezer. Wat willen ze weten? Wat is de kern? En niet te veel opschrijven vooral. Gewoon tot de kern. Dat is denk ik het beste.
1: Hoe uit uw creativiteit?
8: Nou, ik help wel graag mensen. Maar creativiteit... Ik ben niet zo heel creatief, hoor. Als ik heel eerlijk ben. Als ik naar mijn eigen kijk, dan ben ik creatief? Nee.
4: Nou ja, veel creatieve ideeën, maar het uitvoeren vind ik een beetje lastig.
8: Dat vindt ze leuk.
4: Ja, mijn huis een beetje oppimpen vind ik altijd wel heel leuk. Ja. En ik vind het ook wel heel leuk om bijvoorbeeld, als je een avondje hebt, om het dan heel leuk aan te kleden. Dus een beetje zomercreativiteit. Of in kaartjes naar mensen. Ik vind dat er te weinig kaartjes worden gestuurd. Dus dat vind ik ook leuk om weer echt een beetje aan post te doen. En dan de envelop leuk te versieren. Dus het is een beetje, niet heel wild.
8: Jawel hoor,
1: het is hartstikke creatief.
4: Ja, en toen de kinderen kleiner waren, vond ik het ook wel heel leuk om echt een beetje met ze te knutselen. En nu kan je dat ook op volwassen niveau. Alleen het resultaat is nooit zoals op Instagram. Dus dat valt een beetje tegen.
1: Hartstikke bedankt voor de reactie. Even kijken. Ik heb een briefje waar alles op staat.
4: Ik ga nu wel de chocolademelk drinken.
1: Ja. En hartstikke bedankt. Volgende week kwart over 11 zit het erin.
5: Nou, leuk.
1: Dank u. Hartstikke bedankt. U bedankt.
9: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Als de tekst op is, dan kun je altijd nog toevlucht nemen tot de la-la-la-la afdeling. Dat gebeurt hier veelvuldig. Dit lied van de Poppies. De Poppie natuurlijk en Isabelle Je T'aime. En daarvoor David Bowie, speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Je hoorde Sound en Vision. In een ogenblik, over een minuut of drie, vier, Midas Dekkers met een column. Hij gaat het hebben over de Jaguar. Gaat hij het hebben over de auto of over het dier of toch weer niet? Ja, je hoort het zo meteen na Lionel Richie en Penny Lover.

0: de Jaguar. Natuurlijk zijn er zowel jongenspoezen als meisjespoezen. Anders werkt het niet en zitten we snel zonder. Maar zet er eens een hond bij. Naast dit blaffend symbool van mannelijkheid stralen zowel katers als poezen louter vrouwelijkheid uit. In mensenogen hebben honden, het zij reu, het zij teef, altijd de broek aan, poezen iets verleidelijks met veel kant. Daarom heten honden Kazan en poezen Minet. Daarom ook doen poezen ons denken aan Madonna of Marilyn Monroe en honden hooguit aan Churchill of Norbert Schmelzer. Waar blijft de seks? Blijft de sekshond? Waar de waakpoes? Waarom zijn vrouwen zo kattig en mannen zo hons? Het antwoord is verscholen in hun lichaamsvorm. Waaraan herkent elk mens de vrouwen van zijn eigen soort al van ver af? Aan hun contour. Iets anders zie je immers niet. Je ogen hebben alleen contact met de buitenkant. De eigenlijke vrouw zit daar binnen. Waar een man op valt, is puur de verpakking, de rondingen en de lijnen. Deze zijn niet gemaakt van echt mens, maar van vet. Mannen hebben dat ook, vet, maar bij hen is het gelijkmatig over het lichaam verdeeld. Met uitzondering van de notoire overschotten die zo nodig in het buikje worden opgeslagen. Vrouwen daarentegen gebruiken hun vet voor hun model. Hier wat meer, daar wat minder. Zoals de man zich qua secundaire geslachtskenmerken onderscheidt door veel haar op de daartoe geëigende plaatsen, doet de vrouw dat met veel vet. Deze speklaag geeft haar een grote voorsprong op het gebied van de stroomlijn. Zwemmen is niet voor niets de sport waarin vrouwen uitblinken. Op het land is stroomlijn onder de zoogdieren vooral te vinden bij de katachtigen. Dat zit in de familie. Zowel uw poes als een jaguar of cheetah zijn snelheidsmaniakken. In tegenstelling tot hond en wolf, die hun prooi door middel van langdurig doorhollen afmatten, zijn kat en jaguar echte sprinters die in een korte uitbarsting al hun energie omzetten in snelheid. Stroomlijn is hierbij een eerste vereiste. Vet zit er echter niet aan, aan die katten. Hun stroomlijn hebben ze te danken aan hun vel, dat als een iets te ruime jas lekker los zit. Dat aait niet alleen goed, het kleedt ook alle bewegende onderdelen goed af. Voor poes zelf is dit strikt functioneel, die valt niet op een mooi figuur. Als zoveel dieren kiezen poezen hun partner op de reuk, niet op het uiterlijk. Mensen daarentegen herkennen in hun poes ogenblikkelijk de rondingen en gratie die ze bewonderen in vrouwen van hun eigen soort. Als zoogdier bij uitstek gaat het de mens vooral om de buitenkant. Wat er in de vrouwelijke vormen zit, doet aan de bezitsdrang van een man weinig af. Al is het een fraaie stoel of auto. Vormgevers grijpen dan ook graag terug op vrouwelijke vormen die hun aantrekkingskracht al honderdduizenden jaren hebben bewezen. Stoelpoten als de benen van Marlene, spatborden als Wulpse dijen, een radiator om te zoenen. Onweerstaanbaar. Mannen komen op de wereld met een ingebouwd programma om op vrouwelijke vormen van de eigen soort te vallen. Anders werkt het niet en zitten we snel zonder. Zodoende rijdt menige man in een auto vol vrouwelijke symbolen en vindt dat leuk. Maar vrouwen dan? Moet je voor vrouwen dan geen mannelijke auto's maken, gemodelleerd wellicht naar de hond? Nee, dat moet je niet. Vrouwen vallen op hun eigen vormen. Eén keer binnenlopen in een inloopzaak van tijdschriften bevestigt dit afdoende. Op de bladen speciaal voor mannen staan als koffer stevast vrouwen, maar op bladen speciaal voor vrouwen ook. Of het nu de Playboy is of de Margriet, allemaal lokken ze met vormen van vrouwen. Mannen zowel als vrouwen houden dan ook van auto's met een vrouwelijk, dus katachtig appeal. Als ze van auto's houden. Zelf heb ik geen auto. Ik doe het met een echte poes. Zij heet Arie.
1: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

oorspronkelijke nummer van Cat Stevens. Misschien weet je dat nog. Wild World. Hier in de show hoorde je de uitvoering van Mr. Big. En daarvoor hoorde je Mout met Omdat je bij me blijft. Wat een prachtig nummer is dat. Over een paar minuten gaan we praten over een belangwekkende zaak, wat veel het nieuws is. We gaan het hebben over zorgfraude. We moeten daar wel heel zorgvuldig in zijn. Herma Kluin van recherchebureau Incognito komt erover praten met Tera Cox. Want er wordt heel wat gefraudeerd in de zorg. Blijkt uit allerlei onderzoeken. En daar moet wat aan gebeuren. En hoe? Dat hoor je zo meteen. Na deze van George Michael. Careless Whisper.

0: is er voor mensen, niet voor fraudeurs. En aan de telefoon Herma Kluin van recherchebureau Incognito. Welkom in onze uitzending, Herma.
1: Dankjewel.
0: Vanuit welk beroep en vanuit welke betrokkenheid kan jij over die fraudeurssituatie praten?
1: Nou, voor degenen die me nog niet kennen, ik ben privédetective. Ik heb al bijna 10 jaar mijn recherchebureau en vanuit pure passie ooit begonnen. Voor mij is het gewoon heel belangrijk en zeker ook voor mijn collega's die in mijn bedrijf werken, dat wij gewoon fraudeurs aanpakken. Het kan niet zo zijn dat ons geld, en in dit geval bijvoorbeeld zorggeld, niet goed wordt besteed en bij de verkeerde mensen terechtkomt. Dus ja, daar ligt mijn hart.
0: Nou, dat is mooi om te horen, want zorgfraude, komt dat vaker voor tegenwoordig dan vroeger?
1: Nee, ik kwam zeker vroeger ook voor. Daar ligt wel op dit moment enorm focus op. En dat is ook vooral omdat het politiek ook steeds meer aanzien krijgt. Hè. Er wordt steeds meer vanuit de politiek op gestuurd dat ons zorggeld goed besteed moet worden. En dat gaat natuurlijk om allerlei soorten fraudes, hè, van declaratiefraudes tot PGB-fraudes. Daar kom ik misschien straks nog wel op, misschien heb je daar zelfs nog wel vragen over. Maar het is wel belangrijk dat het geld goed wordt besteed. En er komt wel steeds meer ook vanuit de zorgverzekeraars een reactie op richting de overheid. Ja, hoe gaan we dit met z'n allen aanpakken? Want het gaat echt om miljarden.
0: Ja, je noemde net al die afkorting. Misschien is het toch mooi als je gelijk een paar concrete voorbeelden eruit ligt, dat we ons er iets bij kunnen voorstellen.
1: Ja, nou, er zijn bijvoorbeeld declaratiefraudes. Dus dat is eigenlijk wel de meest bekende. Hè. Er wordt veel gedeclareerd en wordt niet altijd geleverd. Dat is een belangrijke. Denk je aan PGB-fraude voor degene die dat niet helemaal weten. Dat betekent persoonsgebonden budget.
0: Ja.
1: En dat is bijvoorbeeld dat vervalste uren worden ingeleverd of geld wordt gebruikt voor totaal andere doeleinden. En wij hebben daar voorbeelden van in onze praktijk, dat bijvoorbeeld jonge mensen van straat worden geplukt die bijvoorbeeld dakloos zijn. Daar worden door partijen, ik noem het in dit geval onderwereld, want het is een beetje onderwereld die zich mengt met de bovenwereld. Er wordt zich bekommerd om die daklozen. Die krijgt dan een huis. Daar wordt opeens een heel groot zorgpakket op aangevraagd door een zorgverlener die vaak ook niet eens goed gescreend is. Want ja, je kunt gewoon een zorgbedrijf beginnen en daar is geen screening aan vooraf. En die zorgen dan dat die persoon de nodige zorg krijgt. Bijvoorbeeld verslavingszorg. Maar vaak is het zo dat die verslavingszorg helemaal niet wordt geleverd en alle andere zorgaanvragen ook niet. Dus daar wordt eigenlijk aan zo'n jongere veel verdiend. Wat natuurlijk heel

0: keurig is. En vaak gebeurt het dan ook nog zo dat hij daarvoor in ruil ook nog pakjes moet inleveren als het gaat om drugsgerelateerde dingen. Nou, dat zijn van die zaken waarvan ik denk, ja, dat moet gewoon stoppen. Er zijn zoveel kwetsbare jongeren. Ja, dat is gewoon echt heftig.
1: Ja, nou, ik val bijna van mijn stoel. Ik wist niet dat het zo erg was. Maar wat mij nou verbaast is, als je je verzekert ergens voor en je bent niets kwijtgeraakt, bijvoorbeeld op vakantie, dan vragen ze een nota en dit en dat. Je moet het allemaal bewijzen. Is er nergens een bewijslast voordat je fraude, als je fraude pleegt?
0: Nou ja, er is weinig controle op. En degene die wel gepakt worden, er komt vaak geen sanctie op. Dus natuurlijk worden er wel mensen gepakt. En natuurlijk zijn er zorgaanbieders die op een gegeven moment frauderen en die er heel lang mee wegkomen en op een gegeven moment toch wel gepakt worden. Maar het punt is, wat is dan de sanctie? Ze gaan gewoon weer starten met een ander zorgbedrijf. Dus er wordt veel te weinig gecontroleerd. En waar het ook vooral heel erg misgaat.
1: Ik hoor al één belangrijk statement, er moet meer gecontroleerd worden. Nou, de belasting doet dat volop en die doet dat vrij succesvol. Dus ik denk, misschien is dat een goede weg om te bewandelen. Maar nu even naar jouw detectivebureau, recherchebureau moet ik zeggen. Ja, hoe pak jij nou zoiets aan en hoe raak je hierbij betrokken? Laten we bij het begin beginnen.
0: Dat hangt vooral af van wie ons inschakelt. Soms is het inderdaad van gewoon een particulier die niet de zorg krijgt, die ons inschakelt en zegt, ja, weet je, er worden allerlei declaraties gedaan, maar krijgt die zorg helemaal niet. Die ons inschakelen is bijvoorbeeld de zorgverzekeraars. En ook heel recentelijk voor de goede lezers die mij op LinkedIn volgen, die hebben ook gezien dat ik een gesprek heb gehad met de heer Jan Struis van 50PLUS. Nou, hij heeft ook volgens mij zelfs ook meerdere keren al naar buiten uitgedragen dat hij zich ook echt hard maakt voor het hele zorgfraudeverhaal. En als we met elkaar zouden kunnen optrekken waardoor die hele zorgfraude hard wordt aangepakt, dan zijn we op de goede weg. Want het punt is, de grote vissen die worden wel aangepakt. Ik bedoel, er zijn echt diverse instanties al mee bezig. Er zijn heel veel rechercheurs al opgezet. Maar het is juist die categorie die eronder zit, die blijft buiten schot. En die categorie is misschien wel veel groter dan al die grote vissen bij elkaar. Daar moeten we juist op richten.
1: Ja, dus er moet meer geld of meer techniek toegepast worden om dat aan te pakken.
0: Er moet vooral geld vrijkomen, waardoor onderzoekers zoals bijvoorbeeld mijn recherchebureau of collega's in dit geval echt goed en gedegen onderzoek kunnen doen. Niet zozeer niet voor onze eigen eer en glorie, maar vooral om vast te stellen dat het zorggeld niet goed wordt besteed. Dus wij verzamelen ook alleen maar feiten. We zijn heel objectief. We hebben geen oordeel van tevoren. Maar er moet gewoon goed onderzoek worden gedaan. Dat is belangrijk.
1: Ik wil je voor nu heel hartelijk bedanken, Herma Kluin van Recherchebureau Incognito, voor het aan de kaak stellen van de zorgfraude. Dankjewel.
2: Dankjewel, Terra, voor deze bijdrage weer aan de late avond. Het is mooi geweest voor vanavond. Dankjewel voor je gezelschap, allen. Maandag is er weer een late avond. En dan zit hier Norbert Ketting wederom. En hij heeft natuurlijk zoals gebruikelijk heel lekkere muziek en mooie ontwerpen. Dus er is alle reden om dan weer te luisteren. Ik wens je voor zometeen veel trusten. Prachtige dromen. En ik hoop dat de nacht rustig verloopt. Zeker als je werkt, dan hoop ik dat je een rustige wacht hebt. Tot het sluit van de show, Peter Hallett in Peace. Mooie nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Bij Russische aanval op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Cree Parade weer door de katholieke wijk Garveggie Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. We zitten in juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint voor de vijfde en laatste keer de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een Boeing 747 van Japan Airlines verliest zijn staart en botst 30 minuten later tegen Mount Osutaka in Japan. 520 van de 524 passagiers komen om in de grootste single vliegtuigramp ooit. September. Joop Zoetemelk wordt in Italië wereldkampioen wielrennen. Op zijn 38ste. Mexico's stad wordt opgeschrikt door een zware aardbeving. 9000 mensen komen om, 30.000 mensen raken gewond en 95.000 mensen verliezen hun huis. Wat gebeurde er in oktober? Palestijnse terroristen kapen het passagiersschip Achille Lauro. 15 oktober. Michail Gorbachev introduceert zijn politiek van perestroika, de herstructurering. Wubbe Ockels is de eerste Nederlander in de ruimte. November 1985. De Nederlandse regering besluit tot plaatsing van kruisvluchtwapens met atoomlading in Woensdrecht. En minister Smit Kroes van Verkeer verricht in een benzinestation bij Gelderop de eerste pinbetaling in Nederland. Bij een overval van de bende van Nijvel op een Delhaize filiaal in Aalst komen 8 mensen om het leven en raken er 7 gewond. Muziek uit 1985. De album top 3 zat er als volgt uit. Like a Virgin van Madonna op 3, The Unforgettable Fire van U2 op 2 en Elf van Alison Moyet op 1.
2: Travel back in time for the best music. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Bij Russische aanval op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Cree Parade weer door de katholieke wijk Garveggie Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Welkom in januari. Oostenrijk, Finland en Zweden treden toe tot de Europese Unie. Kobe in Japan wordt getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. De stad wordt voor een groot deel verwoest. Er vallen 6.633 doden. Februari. De Vlaamse veearts-keurder Karel van Noppen wordt niet ver van zijn huis doodgeschoten. De moord gebeurde in opdracht van de hormonenmafia. De oudste investeringsbank van het Verenigd Koninkrijk, Barings Bank, gaat failliet nadat effectenmakelaar Nick Leeson 1,1 miljard verloor op de beurs van Tokio. Maart. De secte Aum Shinrikyo verspreidt het zenuwgas sarin in 5 metrostations van Tokio in Japan. 12 mensen komen om, meer dan 6000 raken gewond. Mei. Als eerste Nederlandse muziekstation start TMF, de Music Factory, met uitzenden op tv. Ook de zender TV10 zendt vanaf deze datum uit. Ajax wint de Champions League finale van AC Milan door een doelpunt van Patrick Kluivert. Juni. De Space Shuttle Atlantis koppelt met de Russische Meer. Dit wordt gezien als symbool voor de samenwerking in de ruimte na het einde van de Koude Oorlog. Juli. Een zwarte periode voor Nederland breekt aan. Bosnisch-Servische troepen veroveren de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië en Herzegovina. Op dat moment beveiligd door Nederlandse VN-militairen en plegen genocide op 7500 mannen en jongens. Miguel Indurain wint de 82e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 5e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Augustus. Kroatië lanceert operatie Storm tegen het Servische leger in Krajina dat zich terugtrekt tot Bosnië. Onder massale mediabelangstelling wordt wereldwijd Windows 95 van Microsoft gelanceerd.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Bij Russische aanval op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Cree Parade weer door de katholieke wijk Garveggy Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Bijlmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden.